0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Nieuwe deal met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

Top 9 featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound. Funny.

Elf herenners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabite Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouw aan naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. De aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het

0: Rising Shine, Good Morning, lekker muziek, je weet toch? We hebben ze allemaal. Collega's. Wat is jouw grootste irritatie aan jouw collega? Je kan hem gewoon anoniem droppen. Want we willen geen mensen voor de bus gooien. Dus heb je een irritatie of ooit gehad voor een bepaalde collega? Drop it like it's hot in de NPO-luisteren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: Je grootste irritatie aan een collega, drop het in de NPO Luister-app.
4: Your city, your city.
5: Ik maak een movie elke keer als.

0: Lekker dat je weekend bijna kan beginnen, maar ik heb ook zoetigheid voor je oren straks. Probeer stil te staan. Gaat je niet lukken, ik zweer het je. Je gaat dansen het je weekend in. We gaan vandaag roddelen. Althans, in ieder geval, we gaan herinneringen ophalen. Of trauma's. Nee, geen daddy-issues. Maar collega-issues. Eerlijk. Iedereen heeft een collega in zijn leven gehad waar hij zich enorm aan heeft gestoord. Ik had zo'n guy. Kijk, we gaan het anoniem houden. Want je wilt mensen niet voor de bus gooien, dus jij mag het ook anoniem houden. Maar deze guy was een snitch. Niet zomaar een snitch. Hij was de type die begon met een N en eindigde met een B. Dus hij is die guy die op een gegeven moment letterlijk alles snitchte aan de manager. En elke keer dacht ik bij mezelf, hè? Maar waar komt de manager aan deze informatie? Hè? Maar hoe? Terwijl die Judas gewoon naast me zat. Elke dag. Elke dag werkten we zeg maar samen. Elke dag was deze man jarenlang gewoon een zogenaamde mattie. Maar snitchte me op alle mogelijke manieren. Ook privé. Maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval. En dan moet je je voorstellen, en toen heb ik het afgeleerd. Soms zitten je grootste rivalen dichterbij dan je denkt. Onthoud die. Vergeet die nooit. Oké? Okay? Ik ga niet meer om met die persoon. Al jaren niet meer. Maar deze guy was de snitch der snitches. Met een passie. Dus wees dankbaar voor de fijne collega's die je hebt. Ik heb nu fijne collega's. Ik heb een sista ontmoet. The one and only Donna. Zij is, je weet het, like family. Maar het is heel uniek, hè? Je kan niet met iedereen levelen en linken. Dat is echt zo. Vriendschappen op werk moet je ook voorzichtig mee zijn. Omdat sommige mensen zijn echt je vrienden. Ze zijn kennissen, oké? Oké. Donna, my sister, good morning.
1: My brother, ja. Good morning. Ja, ja, ik heb gelukkig ook nu een big brother naast me zitten. Hey. En ik ga ook zeker geen namen noemen. Maar mijn grootste irritatie aan een collega, dat zijn juist van die overdreven aardige mensen die uiteindelijk achter de schermen van alles voor je kokblokken. Die vind ik echt zo erg. Dus ze gaan eerst allemaal informatie uit je halen van, ja, wat zijn eigenlijk nog je doelen? Ja, wat zijn eigenlijk nog je ambities? Ja, wat vind je eigenlijk nog leuk om ooit te doen? En vervolgens, als die kans ergens komt, dan hoor ik ineens dat jij hebt gezegd, jij denkt ook dat het niks voor haar is.
0: Ja, man.
1: Dat zijn niet leuk. Ja. En daar houdt zij niet van. Maar in mijn gezin, dus je wil heel de tijd informatie halen. Die mensen irriteer ik me aan. Mensen die heel de tijd informatie willen halen om het uiteindelijk tegen jou te gebruiken.
0: Ja.
1: Die met, oh, die irriteren me echt.
0: Ja, I feel you, man. I feel you.
1: Jeetje, en altijd deze. Je gaat lekker, hè? Maar wacht even. Dus ik zie jou nooit mij steunen. Ik zie je nooit op mijn events. Ik zie je nooit in mijn likes. Ik zie je nooit in mijn comments. Volgens mij volg je me niet eens. Maar wel krijg ik elke keer, je gaat lekker, hè? Maar waar ben jij dan?
0: Ja.
1: Want je weet heel veel. Ja. Maar you don't act upon it. Oh, freaking irritant. Ja. Echt van die aasgieren die je deed in de gaten houden. Ja. En als ze kunnen strijken, ha!
0: Ja.
1: Oh, vreselijk.
0: I feel you, man. I feel you.
1: En je weet wie je bent.
0: Oh, je weet het. We know, we see you. We know of you. Dus, nee, duidelijk. Als jij, je voelt die passie in onze stem, hè? Ik weet het, je denkt van, oeh. Ja, precies. Maar het is een relatable topic. Want jij werkt ook met collega's of hebt gewerkt met collega's. Dus laat je, gebruik de NPO Luister app als je biechthok. Hou het anoniem. But drop it like it's hot. Oké?
2: Punk ass nigga. Chase nigga. She was gonna do, kill me in my sleep, you bitch ass nigga. Tupac Biggie, shut the fuck up. Fucking dogs, bossy shit.
3: Don't shoot this.
2: Fuck you, nigga.

0: Heerlijk, jongen. Lil Wayne en The Game. The Game is op dit moment bezig met zijn versus battle. Ben benieuwd, man. Hij is met... Hij is in ieder geval nu op dit moment bezig met een versus battle. Tegen wie deed hij dan weer? Maar in ieder geval, ga ik straks weer op terugkomen. Je grootste irritatie aan een collega Hassan. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Ja man, we zijn hier, we zijn hier. Vertel eens over jouw irritatie aan een collega.
1: Zeker, zeker, zeker. Ja, ik werk dus in een autogarage. Maar die autogarage is van een vriend, van een heel goed vriend. En we werken met bepaalde collega's. Maar die gaan telkens naar hem toe van, ja, Hassan doet dit, Hassan doet dat. Maar terwijl ik gewoon niks, op zich niks doe. Want als er auto's binnenkomen die gemaakt moeten worden, dan doe ik gewoon wat er verricht moet worden. Maar dan worden er leugens verspreid van, ja, dit is gebeurd. Of als er iets mis is, dan krijg ik telkens de schuld ervan. Maar ze weten niet dat ze mijn beste vriend is. En dat ik toch niet geloof. Maar einde van de dag hoor ik dit van hem terug. En ik denk nou van oké, dus dit wordt gesproken over mij.
2: Wow.
1: En omdat ik een connectie met hem heb.
2: Wauw. Maar hoe is het? Kijk, heel vaak is het zo als mensen over je liegen of snitchen of wat dan ook. Dan kom je er niet achter. Maar nu weet jij dat het gebeurt, zeg maar. Ga je er dan iets mee doen? Ga je hem aanspreken? Of?
1: Ja, in het begin dacht ik wel van ik spreek hem gewoon aan. Yeah. Maar toen dacht ik na van, ja, maar als ik het aanspreek, dan weet hij ook van dat de manager alles allemaal vertelt.
2: Kijk.
1: Als ik meer informatie moet halen uit bepaalde mensen, dan hou ik gewoon mijn mond dicht. Dan wacht ik het gewoon af.
2: Ja, ja.
1: Dat is goed leuker. En jij hebt gehandeld.
2: Zo, maar het is eigenlijk crazy dat mensen zoveel lef hebben om gewoon
1: zeker
2: andere mensen de schuld te geven. Ik zeg maar, focus je gewoon lekker op je eigen werk. Ik snap niet dat mensen zo met anderen bezig zijn. Ik snap dat gevoel gewoon niet.
0: Ja,
1: ja zeker. En we komen ook voor hetzelfde loon. Dat is belangrijk. Ja. Je bent niet hoger, je bent niet... Het maakt allemaal niks uit wat je bent. Je komt voor hetzelfde doel. Je komt voor hetzelfde taak. Einde van de dag lachen we allebei naar onze bank. Dat is het, snap je?
2: Maar weet je wat ik echt denk? Ik denk echt dat... Kijk, jij zegt het van, we zijn allebei gelijk. Maar ik denk juist als iemand zo met je omgaat, voelt hij zich minder dan jij. Hij voelt zich minder en daardoor wil hij zichzelf omhoog praten. Dat denk ik echt.
1: Dat kan kloppen, maar ja, hij moet het zelf weten. Ik doe gewoon mijn taak, ik verricht mijn taak. Ik heb bijna een weekend, ik stress om niks. Ik ga lekker het weekend in. Dus ja... Hij moet het zelf weten. Iedereen moet het zelf weten.
0: Precies, maar fuck en allemaal, man. Je hebt je job, je doet je ding, je doet je werk goed.
1: Ja, en, dat is het belangrijkste. Als je maar gelukkig bent, als je weet wat je doet, als je goede mensen om je heen hebt, behalve die ene collega. Hij luistert sowieso nu ook, want hij is onderweg naar de werkvloer. Ik zie het straks, schat.
0: Ah!
1: Ik zie het zo, bro. Ik zie het zo.
0: Ik zie je straks, schat. Oh, dat is awkward, hè?
2: Kijk maar uit, Hassan. Je krijgt straks HR op je dak.
1: Ja. Nee, ik kan alles verwachten, maar... komt hij straks aankakken van, hey, heb je van iets geluisterd vandaag? Een of andere Hassan was verbonden. Zeg, was ik vriend?
2: It was me.
0: It was me, goddammit. I see you. Yeah.

0: Die aan collega's. Anonieme berichten krijgen we binnen. Natuurlijk, mensen willen niet snitchen. Anonieme berichten. Een collega die belangrijker dan iedereen doet, terwijl diegene bijna geen ervaring heeft.
1: Heel irritant.
0: Wow.
1: Zo, die ken ik er ook een paar. Wauw, wauw, wauw. Weet je wat ik er vervelend aan vond? Ik ga wederom weer geen naam.
0: Ja.
1: Maar er was op een gegeven moment ook een collega. En kijk, ik ben gewoon afgestudeerd journalist. Ik weet gewoon wat journalistiek is. En die ging dan bij alles vragen bij mij. Snap jij het, Donna? Had ze het uitgelegd en dan... Donna, snap jij het ook? Ja, moet het voor jou nog één keer herhalen, Donna? Ik dacht, maar wat ben je nou aan het doen? Ik snap het gewoon. Doe normaal. Doe even normaal. En jij komt ook uit een heel andere branche zelfs. Dus hou even... Doe normaal.
0: Ja, ja, man.
1: Ja, snap jij het ook? Wauw.
0: Ja, man.
1: Zo, eigenlijk is echt... Werkvloer is echt anger management eigenlijk.
0: Ja, je moet je vaker inhouden. Als elke dag een lawsuit.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Wow. Nou, ik zie nog een bericht van Anoniem 2. Daar gaat er ook een beetje over van... Een van de grootste irritaties is collega's die heel veel bewegen, maar weinig doen.
0: Oh, daar hebben veel mensen carrières op gebouwd.
1: Nou, nog eentje van Anoniem 3. Ik heb een collega die altijd begint om 10 uur. En dan eerst hele verhalen uitkraamt wat ze dus naar werk en thuis heeft gedaan. En eindstand begint ze pas om 12 uur een keer met haar werkzaamheden. Hinderlijk.
0: Ja, ik kan niet meer dit soort types.
1: Nee, hou je daar ook niet van?
0: Nee, man. Maar daarom vind ik wat Jerome zegt dope. En op basis van die collega die mij altijd snitches, zegt hij... Snitchen is echt een grote zonde. Samen

0: een zonnige dag. Droog. 22 tot 25 graden. Irma van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik begin in Frankrijk, want de natuurbrand in het zuidoosten van dat land is nog altijd niet onder controle. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. En tot nu toe zijn 20.000 mensen op de vlucht voor de branden. Waaronder veel toeristen. Ook Lisa werd door de campingbaas naar de receptie geroepen.
2: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten. Met de grotere spullen voor de rest ook. Want dat mocht natuurlijk niet mee. Dus we hopen wel ergens terug te kunnen om die op te halen. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of de brand controleerbaar is.
1: Ja, en er is inmiddels al meer dan 1000 hectare natuur afgebrand in de buurt van Bordeaux. En veel landen reageren boos op de nieuwe importheffingen van Amerika. Trump komt met heffingen van 10% voor producten uit de EU, Canada en de UK. Voor bijvoorbeeld China en Japan wordt het 12,5%. Maar om welke producten het dan gaat, dat weten we nog niet. En Amerika voerde eerder ook al importheffingen in, maar die werden onwettig verklaard. Trump zocht naar een reden om ze dus toch weer te mogen invoeren. En de VS beschuldigt daarom andere landen nu van dwangarbeid. De EU, Brazilië en Australië zijn boos en noemen dat onzin. En Ajax en Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League en Ajax de voorronde van de Conference League. En de Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina. En het werd
3: 1-4. Goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
1: Ja, dat was commentator Anne de Jong. En FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Enschedeers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.
0: Fernando. Rise and shine, Russian. Rauw Alejandro.

0: de kant. Nou, ik ga je zeggen. Donna, ik kwam er tegen. En
1: wat
0: ik dacht
1: kwam je tegen?
0: Ja, dit is weer, dit is weer. Dit is, denk ik, misschien de raarste boete die je ooit gaat krijgen. Nou, ga je deze zomer op vakantie naar Italië? Ja? Ciao, bello, hè? Nou, dan kun je op sommige stranden een flinke boete riskeren als je een potje voetbal of volleybal speelt. Nou, waarom?
1: Huh?
0: Nou, de gemeenten die vinden dat ze overbelast worden, dat ze overlast krijgen. En dat andere strandbezoekers hoofdpijn en belast worden door mensen die voetballen, volleyballen. Controleer daarom de lokale strandregels heel goed voordat je de bal uit je tas haalt. Andere bal, hè? Sabe, dat is very importante.
1: Kijk, jij vindt het misschien raar, maar ik zeg je heel eerlijk. Ik was in juni een paar dagjes naar Spanje. En ik lag gewoon lekker met wifi, lekker op een kleedje, lekker te chillen. En er was een groep vrienden, die was daar aan het voetballen. En de hele tijd ging die bal, zeg maar, dicht bij die strandmat van mij. Snap je? Gewoon dichtbij. Nee. En ik moet je wel eerlijk zeggen, op een gegeven moment, ik draai me om naar wifi. Ik zeg, als die bal me ergens raakt waar ik hem niet wil hebben, dan ga ik wel echt flippen straks. Dus er ligt toch al een beetje zo tensioned, lig je op
0: dat
1: strand.
0: Er waren nog vrienden ook nog.
1: Niet van mij.
0: Oh.
1: Het was een groep vrienden, maar niet van mij. Nee. Niet van mij. Maar ik zag ook af en toe dan. Nou, zaten mensen gewoon op dat strand. En dan ging die bal weer in iemands nek, weet je wel. En op een gegeven moment gingen mensen zich ook omdraaien van. Hé, gasten, weet je wel. Het is gewoon irritant.
0: Ja.
1: Maar niemand die ging echt cool gewoon nog op ze. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik zei de hele tijd van. Als die straks. Als ik een bal geschoten in mijn nek krijg. Oh. Terwijl ik hier gewoon zit chillen. Dan ga ik echt flippen op de mensen. Dus alsnog zit je daar wel gewoon een beetje gestrest. Dus ik snap wel, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Als je gewoon. Kindjes heb liggen daar. Want ik zag ook gewoon kleine kindjes lopen. Dat ik dacht, ja, sorry, misschien ben ik echt een Karen nu. Maar als jullie met z'n allen gaan lopen voetballen en heel hard trappen. Straks gaat het tegen het hoofd van een kindje of zo aan, hè?
0: Klopt.
1: Dus to be honest, ja, je noemt het een hele rare boete. Maar ja, ik snap het wel, man.
0: Ja, ik ken het
1: of maak een apart plekje of zo.
0: Apart plekje. Of je moet gewoon aankijken, moet je zeggen.

0: Are you ready? Yeah!
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
3: Zoetigheid voor je oren.

Jawang, nieuwe tunes, frisse geluiden. De playlist is weer aangevuld. Het is vrijdag, dus je weet, New Music Friday. Check de playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify.

0: van NOS M3. Good morning.
1: Goedemorgen. Ja, straks vertel ik je hoe het eraan toe gaat bij de Nijmeegse Vierdaagse. Maar één ding is in ieder geval zeker.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja.
1: Hoor je zo meer over?

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Calibre. The tradition continues.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl

0: Phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: like it.
1: We hope so. This is Jonah Fraser and Chirac. So meteen. En de kwalificatie vanavond 5 of dan. Vandaag spelen we voor de Mock Super Friday Edition. Maar om je even te kwalificeren, welke bekende regisseur maakte de film The Odyssey? Welke bekende regisseur maakte de film The Odyssey? Deze man is ook van Batman, dus dan weet je al. Je weet toch? Een big name. Oké, okay, dan weet je het in ieder geval. Laten we doorkomen via de NPO Luisteren. We gaan nu luisteren naar Irma van NOS op 3. Good morning.
2: Goedemorgen. Er wordt steeds vaker dure apparatuur uit brandweerkazernes gestolen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen het dure gereedschap uit de kazernes maar al te graag hebben, terwijl de brandweer ze gebruikt om levens te redden, leggen deze brandweermannen uit.
3: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En ze ook toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
4: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
2: Ja, de brandweer snapt helemaal niks van de dieven.
4: En dit maakt eigenlijk ons werk voor een deel onmogelijk. En dat brengt gewoon mensenlevens in gevaar. En dat frustreert ons, het maakt ons ook woedend.
2: De spreider en de elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. Iran en Amerika hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. Dat is voor de 13e nacht op rij. In Iran zouden ook doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen. En bij een politiecontrole op de A7 in Groningen zijn 1,2 miljoen sigaretten onderschept. Ze lagen in de kofferbak van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Er is iemand opgepakt voor het smokkelen van de sigaretten. En vorige week kondigde de douane al aan om daar vaker op te gaan controleren. En het einde is in zicht voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse, want het is vandaag de laatste dag. Vanmiddag worden lopers onthaald op de Via Gladiola. En mijn collega Mark Hamer staat langs de route en merkt dat de deelnemers nu al naar de finish uitkijken.
5: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
6: Ja, het einde komt in zicht gelukkig.
7: Ja, is het zwaar?
6: Valt mee, lichamelijk wel, geestelijk valt het mee.
7: Ja, maar waar zitten de pijntjes?
6: Mijn enkel.
7: Oh.
6: En de blaren.
7: Hoeveel?
6: Te veel om te tellen. Het is okay. Gewoon de hele onderkant.
7: Oké, nou.
2: Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nu ongeveer 42.000 over. En het weer. In de ochtend is het bijna overal grijs, maar vanmiddag breken de wolken open en gaat de zon steeds vaker schijnen. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen, 22 tot maximaal 25 graden.
8: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
1: It's a good vibes only. Jonah Fraser and Chirac.

0: Good vibes.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Kiebe haren, kiebe bergen, baby. Ja.
0: Ja, Nando, vertel eventjes, want je gaat er heel eventjes tussenuit. Nou ja, inmiddels, voor mensen die al heel lang luisteren, die weten dat er altijd een periode aan gaat komen dat jij lang op vakantie bent.
1: Ja.
0: En de periode is aangebroken. Dus vertel het even aan onze mensen, dan weten ze een beetje waar ze aan toe zijn. Vertel, vertel.
1: Ja, ik ben een paar weken vrij. Zoals je weet, traditiegetrouw. We doen het spelletje al 18 jaar lang. Dus rond deze periode neem ik een paar weken vrij. Even tot rust komen. Het jaar verwerken. Privé dingen die in mijn hoofd allemaal spelen. Weet je, je bouwt heel veel stress op in je hoofd en dingetjes. Dus moet je even ertussenuit.
0: Vanaf maandag ben je weg.
1: Ja, vanaf maandag ben ik weg.
0: Ja, dus vandaag is even voorlopig, inshallah, je laatste werkdag.
1: Ja. Dus hoor je me een paar weken niet on de radio. Ik kan me nog steeds volgen op mijn Instagram. En Real Talk gaat gewoon door. Dus die heb ik van tevoren opgenomen. Dus elke zondag een nieuwe aflevering. Dus I'm still here. Ik moet op vakantie, maar ik heb nog niks geboekt.
0: Ja, die vind ik dus bijzonder. Want ik vraag al weken aan jou van... Weet je al wat je gaat doen? Waar ga je heen? Ja, weet niet. Oké. Weet je al waar je een beetje zin hebt? Ja, weet niet. Ja. En nu ook, natuurlijk, ik vroeg aan je toen ik hier vanochtend binnenkwam van... Hey, het is je laatste werkdag voorlopig.
1: Ja.
0: Heb je al geboekt? Nee.
1: Nee. Namelijk twijfel. Ik zit met heel veel dingen in mijn hoofd. Ik ga natuurlijk elk jaar ga ik naar Amerika. Weet je, voor chillen. Maar ook... / work-related. Dat is heel apart, want ik ben dan een van de weinige gasten die op vakantie gaat. En die dan in zijn achterhoofd heeft van... misschien kan ik nog mensen hier interviewen voor mijn podcast of whatever. Vorig jaar de vrouw van Muhammad Ali gesproken in haar huis. Maar dat doe ik gewoon tussendoor. Maar ik noem dat niet werk, dat is gewoon iets wat ik leuk vind. Ik vind het tof om te communiceren met mensen, dingen op te nemen en mezelf uit te dagen. Kan je in een ander land ook toffe mensen interviewen? Snap je? Dus het is gewoon een challenge voor mezelf. Dat speelt een rol, maar ook... Ik wil ook mijn familie opzoeken op de Antillen.
0: Oh, daar wil je eigenlijk ook nog
1: mee. Wil ik eigenlijk ook. Heb ik vorig jaar geflikt? Ben ik naar Amerika gegaan, naar Miami, Las Vegas... en toen ben ik toen naar Aruba gevlogen. Dat was een hele dure vakantie. Maar nu ben ik aan het denken, ja... Dus dit jaar rij je ook auto, dit jaar dit.
0: En, ja, het leven wordt duurder en duurder.
1: Dus, ik moet wat verstandige keuzes gaan maken, snap je?
0: Ben je daarom er een beetje chagrijnig over? Want steeds als het over je vakantie gaat, ben je niet echt heel vrolijk, Nando.
1: Nee, ik vind het ook heel moeilijk. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook heel moeilijk om vrij te nemen. Ik voel me soms ook schuldig dat als ik vrij neem, dat ik dus niet bij de luisteraar ben. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik verplicht... de eerste 3 jaar dat ik hier werkte, werd ik verplicht op vakantie gestuurd. Omdat ik niet op vakantie wilde. En ik heb meegemaakt dat ik op een gegeven moment op vakantie was. En dat ik me verveelde en dat ik terugkwam.
0: Wow,
1: dus ik was
0: crazy.
1: 2 weken vrij. Ik was gewoon in Nederland gebleven. En toen dacht ik, ja, maar ik verveel me. Heb ik gewoon weer gebeld naar werk. Ja, ik kom weer, man. Maar je bent nog 3 weken vrij. Nee, man, ik verveel me.
0: Ik ga stuk om dat.
1: Daar heb ik mezelf gedwongen om het land uit te gaan. Maar dan ga ik me niet.
0: Moet je ook doen, want weet je wat het is? Ook mensen die luisteren, dat weet ik zeker. Die gunnen jou toch ook dat je gewoon lekker uitgeslapen bent. En lekker dat je gewoon minder stress aan je hoofd hebt. Dat je een beetje ontspannen bent. Iedereen die luistert, die gunt jou dat ook.
1: Ja, ik krijg soms wel bericht van mensen, blijf niet te lang weg.
0: Maar ik kreeg ook laatst een bericht op je luisteraar van... Ik maak me een beetje zorgen, je moet meer slapen.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel,
1: Nou, die persoon kan mijn rekening betalen.
0: Nou, ik zit volgende week even een weekje alleen. Dus als je dan... En daarna ga ik 6 weken op vakantie. Dus als je dan besluit om toch terug te komen... Doe het dan even in de week dat ik er ook ben. Dat vind ik gezellig.
1: Nou, je wil eigenlijk 1 week langer werken.
0: Van mij mag het.
1: Ja.

0: Caribbean girl, Roddy Flex, Eat Size.
1: 5-4 Fernando.
0: Sound the alarm, sound the alarm. 5-4 Fernando. Ja man, super super Friday. Dat is wat we vandaag gaan spelen. En ik zeg je gewoon, ik zeg je.
2: Wat zeg je?
0: Ah, dan gaan we een mok weggeven, een beker. Die kan je nergens anders winnen en verdienen. Alleen maar hier in de morning show. Maar, hier moet je wel antwoord op geven om te kwalificeren. Welke bekende regisseur maakt de film The Odyssey? Wat nu al records aan het verbreken is. Maar deze man heeft toch ook Batman gedaan?
2: Dan moet ik even nu zijn naam gaan googlen en niet hardop uitspreken. Ja, ja, hij heeft The Dark Knight gedaan inderdaad. En ook Oppenheimer en ook Tenet en ook Inception.
0: Ja. Ja.
2: En als je het niet weet, google gewoon.
0: Google gewoon. Hij is huge. Nou, dat antwoord.

0: Champions League editie van de 5 voor Fernando. Kun je mijn 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord juist is, dan is dit het spel voor jou. Donna, wie hebben we?
1: Ja, we hebben 2 kandidaten natuurlijk weer aan de lijn. We hebben Jeroen, die gisteren heeft gewonnen. En we hebben Sia, die wil heel graag een mok.
2: Yes, yes. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welke bekende regisseur maakte de film The Odyssey?
3: Christopher Nolan.
0: Jazeker. We gaan beginnen met Jeroen. Jeroen, are you ready?
2: Jazeker.
1: Go!
2: Het Gijze Groep heeft de hit met Alaka.
0: Broederliefde.
2: Waar komen kinderen vandaan?
0: Baarmoeder. Moeder. Ooievaar.
2: Nee. Juist. Een trein van Nederland.
0: De
2: gele, hoe heet dat?
0: Trein.
2: NS,
0: ja.
2: Zo'n mapje waar je al je pennen en dingen in.
0: Veel pennen, zo'n mapje.
1: Zo'n E2. Dat waren er 3 goed, geen strafpunten, dus het blijft op 3. 3 punten.
0: Yes. See ya. You ready? Wat?
1: Ah, die gaat ook, de baby drie. Doet ook mee.
3: Oké. Okay.
1: Go!
3: Een instantie in Nederland waar gekke mensen zich melden.
0: TBS, Pieter Baan.
3: Nee, met die andere.
0: GGZ.
3: Oké. Juist, een apparaat in de keuken waar je eten opwarmt.
0: Dat is een magnetron.
3: Juist, festival in Biddinghuizen.
0: Lowlands?
3: Juist, rivier in Parijs.
1: Ascène. Ja, ja, nog net op tijd.
3: Lekker, Fernando.
0: Hey, shout-out.
1: Die was net op tijd. Ik dacht, ja, het wordt gelijk spel, dacht ik. Maar ja, Sia heeft uiteindelijk 4 goed. Dus Sia heeft gewonnen.
0: Zo.

0: Lekker bezig, zo. Ze kwam zag en overwon.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Zo, rivieren van Asser.
2: Echt, het was nog net echt zo. Ik dacht al van, oh, ik ga weer even die benaderingsvraag erbij halen. Maar nee hoor, hij was nog gewoon goed. Dus echt lekker gedaan.
0: Zo. Zo. Nou, gefeliciteerd. Ja, je wint een geweldige mok. Die kan je nergens winnen als je heet water erin gooit. Er gebeurt iets heel bijzonders. En geniet ervan. Maak er een leuk filmpje van. Tag ons erin. En heel veel liefde, man. Knuffel aan de kleine. Doei, doei.

0: zometeen muziek van Frenna, Pop Smoke en many more. Ja man, heel veel zoetigheid voor je oren. Nou, laten we sowieso kijken wat het is met het weer. Zonnige dag, droog, 22 tot 25 graden. Irma, met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Trump heeft een nieuwe smoes bedacht om importheffingen in te voeren. Die gaan gelden voor producten uit bijvoorbeeld Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Amerika was dat eerder al van plan, maar toen werd het plan weer van tafel geveegd omdat er geen goede reden voor was. En nu beschuldigt Trump een boel landen daarom van dwangarbeid om die importheffingen goed te praten. De baas van de Europese Commissie, Callas, die snapt er helemaal niks van.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. You can't say that for European Union. We have people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
1: Ja, het slaat nergens op, zegt ze, maar dan in ambtenarentaal. En in totaal zijn 60 landen de sjaak, bijvoorbeeld ook Australië, Japan en China. En kinderen die niet in Nederland geboren zijn, lopen hier meer risico om te verdrinken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het zowel voor jonge kinderen als voor tieners geldt. Bij kinderen tot 10 jaar is het risico op verdrinking ruim 8 keer groter. En onder tieners komt het zelfs bijna 14 keer zo vaak voor. En waarschijnlijk verdrinken kinderen die hier niet geboren zijn vaker omdat ze geen zwemles hebben gehad. En Spider-Man to the Rescue in de Amerikaanse staat Arkansas. Het gaat niet om een film dit keer, maar om iemand die verkleed was als Spider-Man. Hij redde een man in een rolstoel die vast kwam te zitten op een druk verkeerskruispunt. Het was te horen bij ABC News.
3: Look at that, a traffic camera shows a person in a wheelchair slowly crossing a very busy intersection. Before making it about halfway, Spider-Man jumps out of the red Jeep there and runs in to help. Spider-Man pushed the person safely to the other side of the street.
1: Ja, Spider-Man sprong dus uit zijn auto en duwde de man in de rolstoel naar de overkant. En hij was in kostuum omdat hij had opgetreden als Spider-Man in een trampolinepark. Hij zei tegen persbureau AP dat de adrenaline door zijn lijf gierde. Maar ja, met zo'n pak aan, dan moet je wel.
0: Fernando. Next level, dat te denken dat volgende week

0: Live, generaties aan Amsterdammers. Iedereen die opgegroeid is met Kwaku voelt dit nieuws zwaar. Het festival kwam, daar kwam je alles tegen. Voetbal, muziek, lekker eten, lekkere sfeer, debatten, dansen, spectaculaire optredens, alles vind je daar. Vooral gezelligheid. Maar gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Kwaku stopt in de huidige vorm. Nou, praat erover met de directeur Yvette Forster. Good morning, Yvette. Good morning.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat een nieuws. Het nieuws is voor veel mensen in shock, ook voor mij. Waarom stopt Kwaku?
1: Het is in deze huidige vorm gewoon niet meer te betalen. Kijk, het festival moet een laagdrempelig community festival zijn. En die prijs moet zo laag mogelijk gehouden worden. En ja, door de jaren heen is die prijs elke keer omhoog gegaan vanwege inflatie en stijgende kosten. En het is nu niet meer te financieren.
0: Ongelooflijk. Dit is echt door pijn. Want ja, kan jij je eerste keer Kwaku nog herinneren?
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ja, en het is natuurlijk voor heel veel mensen ook veel meer dan alleen maar een festival. Hoe moeilijk is het dan om zo'n besluit te nemen? Wat gebeurt er dan?
1: Het was ontzettend moeilijk hoor. We hebben er echt ontzettend tegenaan zitten hikken. Maar op een gegeven moment dan kijk je naar de begroting. En als je nog een regenachtige dag hebt en mensen komen niet. Ja, dan kom je onder die streep, weet je wel. En ja, je kan niet met een negatief saldo zitten en mensen niet meer kunnen betalen en zo. Dus het was al een tijdje zo dat wij dachten van moeten we dit op deze manier nog doorzetten. En uiteindelijk hebben we gewoon een beslissing genomen.
0: Moeilijk.
1: Ik bedoel, ja, het is echt moeilijk. Maar gewoon de kosten voor de rijplaten, vlonders, podia, licht, geluid, beveiliging, reiniging, verkeersregelaars, noem het allemaal maar op. Het is, het was niet meer te doen op deze manier.
0: Ja, nou, je merkt ook dat heel veel andere lokale commerciële festivals in Nederland ook moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dus de stijgende kosten snappen we allemaal. Vergunningsvoorwaarden, organisatorische complexiteiten, dat snappen we allemaal. Maar wat is er dan überhaupt nog te doen dan? Want als Kwaku stopt, dan stopt ook een heel belangrijk maatschappelijk ledemaat van ons, laat maar zo zeggen.
1: Ja, dat vinden wij ook. Hè. Ik bedoel, het bestaat 50 jaar. Het is een iconisch festival. Het is het visitekaartje van Amsterdam Zuidoost. Weet je, het is heel veel mensen hebben generaties lang hiervan genoten. Wat ons betreft mag het op het op de lijst van cultureel erfgoed komen te staan. En ik denk dat de gemeente daar best misschien over naar zou kunnen kijken. Van op welke manier zouden we dit overeind kunnen houden?
2: Ja, want veel mensen die zien natuurlijk staan van Kwaku stop, maar tegelijkertijd zien ze ook dat zinnetje van in de huidige vorm. Maar in alle eerlijkheid, zie jij nog een toekomst voor het festival in een andere vorm? Of is dat ook meer een zin omdat bepaalde besluiten nog niet definitief gemaakt zijn?
1: Nee, de besluit is echt genomen voor deze vorm. Maar wij gaan wel praten met het stadsdeel en de gemeente om te kijken of er een andere manier is, een andere vorm, met andere, misschien andere mensen of zo, om te kijken of we dit festival overeind zouden kunnen houden. Dus daar gaan we wel over praten en naar kijken. Want iedereen is ervan overtuigd dat dit festival niet weg mag gaan.
2: Ja. Oké, dus er is nog ook wel een beetje hoop voor natuurlijk al die tienduizenden mensen, honderdduizenden mensen die bij Kwaku ooit geweest zijn en daar toch dat warme gevoel voor hebben. Want ik denk dat veel mensen toch wel in een bepaalde paniek zijn geschoten. Als mensen zien Kwaku en stoppen in één zin, dan voelen ze denk ik al van het gaat nooit meer goed komen. Maar er is dus nog wel een beetje hoop voor Kwaku.
1: Ja, die hoop hebben we zeker. Ik bedoel, wij zijn op een gegeven moment ook eraan begonnen. Dus je kan zomaar bedenken dat iemand denkt van weet je wat, dit is een manier waarop het wel overeind zou kunnen houden.
0: Ja.
1: Zouden kunnen houden. Dus dat, ik ga er niet vanuit dat het compleet weggaat, maar daar moeten we wel goed over gaan nadenken. Van hoe kan het dan wel?
0: Ja, want als je kijkt, want je doet best wel veel dingen. Je organiseert ook heel veel andere grote evenementen en dingen in Amsterdam. Heeft het daar ook invloed op, zeg maar, dat dingen zijn veranderd qua stijgende kosten en hoe de politiek een beetje is veranderd?
1: Kijk, je merkt het bij die andere festivals, merk je ook. Maar de financiering bij die andere festivals is anders. Kijk, Reggae Lane bijvoorbeeld. De kaart.

0: gewoon gefinancierd. Het is gewoon een nationale feestdag voor ons dan, hè?
1: Ja.
0: In juli. Maar Kwakko zit er precies tussenin. Het is een sociaal-maatschappelijk festival.
1: Ja.
0: Vanuit de community waarvan wij vinden dat die kaartprijs niet te hoog mag zijn. En ja, daar wringt het. Want ik bedoel, de vergunningsvoorwaarden zijn precies hetzelfde als dat je het zou hebben voor een death festival.
1: Ja, duidelijk. Nou, laten we hopen dat het in. Dat het sowieso op een of andere manier behouden wordt. Want het is wel een belangrijk onderdeel van onze community. Ik ken het al sinds mijn jeugd. Dus,
0: ja, zeker. Ja, maar kijk, we zijn er nog twee weekenden, hè? Dus ik bedoel.
1: Ja, we komen.
0: Nog lang.
2: Ja, het is een goede reden om gewoon om niet te gaan, weet je?
1: We komen gewoon!
2: Ga!
1: Spring op het podium, let's go! Iedereen, kom. Nee, maar dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. Dankjewel voor je tijd. Heel veel succes met alles de komende periode. En succes met Kwakko en de nieuwe vorm.
0: Ja, ik wil nog even zeggen dat jullie vanavond naar Broederliefde moeten komen en Jay, hè?
2: Oh, leuk, leuk. Gezellig. Nou, dan zien we elkaar daar.
0: Oké.
1: Love.

geluiden. Nou, de Lick Sound System point your head. De nieuwste tunes. Zoetigheid voor je oren. Gepropt en gestopt in één lijst. Nou, de Lick Sound System, de playlist op Spotify die ik helemaal voor jou heb geüpdate met nieuwe tunes.

0: ja, lekkere saus toch. Irma van NOS op 3, goedemorgen, wat heb je voor ons zo?
1: Ja, goedemorgen, Ajax en Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. En hoe dat is gegaan, vertel ik je zo.

0: www.autoscooterkfs.com.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
6: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: altijd goed.
1: Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Phonix Afro.
1: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Actualiteit, het nieuws van NOS op 3. Irma, wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen, er is iets minder honger in de Gazastrook. Dat zeggen de Verenigde Naties. Maar nog steeds zijn er veel mensen onder voet. En ook kan de situatie zo weer slechter worden, want de Palestijnen blijven afhankelijk van hulp en die is er bijna niet. Er ligt inderdaad wat meer voedsel op de markt, dat merkt ook deze arts die in Gaza werkt, maar tegelijk zegt hij ook...
2: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarser wordt en ook duurder.
1: Ook zijn er in Gaza nog steeds veel te weinig toiletten, medicijnen, zorg en water. En ook wonen 100.000 mensen in tenten. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen. En daarbij vielen zeker 25 gewonden, onder wie ook 7 kinderen. Oekraïne zegt dat er 5 bommen op de stad zijn gevallen. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en wordt vaker door Rusland aangevallen. Oekraïne heeft op zijn beurt Sint-Petersburg met tientallen drones aangevallen. Ajax en Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League en Ajax in de voorronde van de Conference League. Nou, de Amsterdammers wonnen dik met 4-1, maar de Tukkers gingen in eigen huis met 1-2 onderuit. Toch is trainer John van der Brom optimistisch.
3: Absoluut een valse start, maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want 3-2, 4-3, daar zijn we heel goed in geslaagd. Alleen het vervolg daarop, ja, dat kan en dat moet gewoon beter. Richting volgende week.
1: En die return is volgende week donderdag in Boedapest. En Wout Weghorst maakte zijn Twentse debuut. Hij vond het ondanks het resultaat een mooie start. Dat zei hij bij ESPN.
4: You never walk alone. Op die manier het opkomen. En dat was wel eventjes een... was een mooi moment.
1: En het weer. In de ochtend is het bijna overal grijs. En vanmiddag breken de wolken open en gaan we de zon wat vaker zien. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot maximaal 25 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
0: It's a good vibes only, baby. Zoe Tara, Jonah Fraser.

0: Yes, in the building.
1: Welcome back!
0: Ja, ja, ja.
1: Lang geleden.
0: Lang geleden, lang geleden.
1: Voor de duidelijkheid. Equals, ik zei net al. Jullie waren bijna 5 jaar uit beeld, uit zicht. Radio stilte, alles. Wat heeft die periode jullie allemaal gebracht? What's poppin'? Wat?
0: Veel nieuwe inspiratie, man.
1: Oké.
0: Okay. Ja, toch. Gewoon dingen die je meemaakt in life. Ja, veel inspiratie.
1: Ja, man. Ja.
2: En waarom voelde dit dan echt als het goede moment om weer, ja, echt terug te komen?
0: Ja, ik denk dat het bij mij gewoon weer de honger is die ik weer voel. Mm. Ik voel gewoon weer de honger en ik heb er gewoon weer zin in. En ik wil gewoon weer knallen.
2: Ja, die drive is echt weer helemaal aan.
0: Die drive is weer helemaal aan.
1: Ja. Maar was die drive weg?
0: Ik denk ergens misschien wel. Maar nu ben ik gewoon op een punt dat ik zeg van, we gaan het weer doen, man.
1: Oké. Okay. Maar het is heel gek voor mij, omdat, wat ik zeg, die liedjes gingen lekker. De featuring zaten daar. Wat was dat ding waardoor jullie op een gegeven moment zoiets hadden of niet voelden? Wat jij dan voelde, dat je denkt van, ik ben niet happy. Of ik voel het niet.
0: Ja, ik denk ook dat het een beetje te maken heeft gehad met corona, man. Zeg maar, vanaf corona ging het eigenlijk een beetje, ja, hoe zeg je dat? Ik denk een beetje bergafwaarts. En ja, je maakt ook gewoon dingen mee in het leven. Privé dingetjes. Ja, en dat heeft er denk ik een beetje voor gezorgd.
2: Ja, maar nu is het wel weer back. Ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja. Zeker.
1: En belden jullie elkaar op van, hey, luister, laten we Be Happy doen. Waren jullie toen gelukkig en dachten jullie van, weet je wat, ik ben nu gelukkig. Laten we de eerste single Be Happy zijn.
0: Ja, eigenlijk toen we dat nummer hebben opgenomen, dachten we gewoon sowieso gelijk van, ja, dit moet gewoon die binnenkomer zijn.
1: Ja.
0: Dit moet gewoon die comeback track zijn.
1: Ja.
0: En ja, we did it, man.
1: Ja.
2: Ja, want die comeback die gaat nu ook echt al helemaal viral. Overal zie ik het staan. Dat, yes, mensen weer zeggen van, ze zijn weer terug. Maar voor jullie fans, wat hopen jullie dat fans straks gaan zeggen als ze jullie nieuwe muziek ook gaan horen, zeg maar? Wat voor feeling moet het meegeven?
0: Ja, dat ze het sowieso nog steeds hard vinden. En ja, misschien ook een beetje groei.
2: Mooi.
1: Oké.
2: Okay. Ja, weer een andere kant van
0: sound.
2: Jullie.
0: Ja, toch, in de sound. Misschien, ja. Ja, dat.
2: Mooi.
1: Oké. Okay. En we zien veel reunieconcerten komen. Natuurlijk ook, waar ik echt naar uitkijk, SBMG. Dat gaat crazy worden.
0: Ja.
1: Gaan jullie ook een grote live show doen? Gaan jullie met veel live shows komen? Wat is de planning? Wat is de movement? Wat is de plan nou?
0: Ja, het is sowieso de bedoeling om een concert te doen.
1: Ja.
0: Alleen, we hebben nog niet per se een datum.
1: Oké.
0: Okay. Daar zijn we nog mee bezig.
1: Ja.
2: To be maar, continued.
0: Ja, sowieso, ja, sowieso. Maar we hebben nog niet per se een datum of zo.
1: Ze zijn sowieso op de weg en ze zijn happy.
0: Ja, toch.
1: Dat is belangrijk.

0: Vijf jaar hebben we niks van ze gehoord, maar ze zijn terug met heel veel geluid en sounds. Gaan nog veel meer jouw kant op komen. Maar we gaan de reverse game met ze spelen. De spelregels zijn simpel. Ze krijgen 5 tunes te horen. Die 5 tunes zijn achter tevoren afgespeeld. 5 fragmenten van 5 verschillende artiesten en 5 verschillende titels. Dus per tune die je hoort, kunnen jullie 2 punten scoren. Dus dan hoor je een fragment achter tevoren. Dan moet je zeggen van wie die is en hoe die song heet.
1: Okay.
0: Dan krijg je 2 punten. Ja, Madonna heeft een lijst met namen waar je niet tussen wil staan, of wel?
2: Ja, of juist wel, inderdaad. Want we noemen altijd op wie er helemaal at the bottom staat met de minste punten. En wie helemaal bovenaan staat met de meeste punten.
1: Okay.
2: Helemaal bovenaan staat Kans. Die staat er echt al heel lang. Ja, die was en heel snel en alles goed. Dus hij heeft 10 punten. Helemaal onderaan staat Nienke Plas.
1: Mm-hmm.
2: Zij had maar 3 puntjes.
1: Okay.
2: En zij wil wel een beetje uit die bottom gehaald worden. Maar we gaan ervan uit dat jullie niet maar met 3 punten komen. Maar
1: nee, daar gaan wij ook niet van uit.
2: Nee, daar gaan we niet van uit. Nee, maar nee.
0: Y'all ready?
3: Let's go.
0: Ik ga gewoon zeggen, ja.
4: 3 God's plan.
2: Ja.

0: Zo.
1: Zo, deze raden mensen meestal niet hoor. Ja. Dus het was wel snel.
2: Ik weet dat het Mary J. Blige is, maar die titel.
1: Ah, shit.
0: Minimale halve punt toch?
3: Ja. Minimaal gewoon een punt, guys, ja, sowieso. Minimaal. Titel niet? Ja, nee.

0: this is
1: nog
0: moeilijk,
1: keer.
0: Man.
1: Doe nog een keer.
0: Nog een keer. Nee, deze vind ik echt niet. Nee.
2: Helemaal niet.

0: Hij heeft wel echt dat hij laag gezegd, dus die is goed.
1: Ja. Ja, die titel, ik weet niet.
2: Sorry, ik weet het ook niet, man.
0: Push the start.
1: Ja. Wel 1 punt, toch?
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Nou, jullie hebben wel meer dan 1 punt. Ja. Wat zegt jullie gevoel qua hoeveel je goed hebt?
3: 4 of zo?
0: 6.
1: Okay.
0: Ja, 6 punten, man. Dus jullie staan gewoon precies lekker in het midden van de reis. Dus gewoon, okay. Het is een mooie score. Netjes, ja, man. 6 punten. Sowieso.
2: We gaan straks een mooie minuut spelen. Daarna jullie om de vraag te stellen aan de luisteraar. Dus maar die vraag krijg je zo meteen. Dus gaan we de morgen uur spelen. Wat gaan we weggeven, Donna?
0: We geven een mooi goodiepakket weg.
2: Heerlijk, let's get it.
4: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een trek en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: Zometeen Idari, Roliflex en Frenna, maar ook de morgende minuut, het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. De vraag die je allemaal nodig hebt, sowieso de kwalificatie van de gemeente kunnen doen. Welke Nederlandse rapper bracht het album Remy uit? Dit weet jij sowieso. Hij is ook in mijn podcast vorig jaar geweest. Ja, een van de meest succesvolle artiesten van Nederland. Welke Nederlandse rapper bracht het album Remy uit? Laat het doorkomen via de NPO luisterapp. Want Donna, wat kan je winnen?
1: Nou, ik heb eventjes nog diep in ons archief gedoken. En ze zijn weer terug, onze Fanny sokken. Ze zijn er
0: zijn
1: weer.
0: Ze zijn terug.
1: En je krijgt ze.
0: Die paarse sokken. Net
1: limited
0: als de paarse
1: edition
0: muren.
1: Dingen. Limited edition.

0: Spin, good morning.
1: Goedemorgen. Frankrijk werkt met man en macht om de natuurbranden daar onder controle te krijgen. Honderden brandweermensen zijn aan het blussen in de buurt van Bordeaux. En president Macron heeft ook de hulp van onder andere Kroatië en Portugal ingeschakeld. 20.000 mensen moesten al vluchten voor het vuur, onder wie veel vakantiegangers. En ook in Spanje woedt grote natuurbranden. In de buurt van Madrid heeft de brandweer het zwaar, vertelt correspondent Edwin Winkels.
2: Daar woeden 3 grote branden en de provincie ernaast Avila nog een 4e. Allemaal dicht bij elkaar, dus ten westen van de hoofdstad. Ze kunnen het niet meer aan. En komt de nationale regering in actie met onder andere het leger. Dat heeft zich al naar die plaatsjes verplaatst om te helpen met de bestrijding van die 3-4 branden.
1: In Spanje zijn 10.000 mensen geëvacueerd. En steeds vaker stelen dieven dure apparatuur uit brandweerkazernes in Nederland. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. De brandweer gebruikt dat bijvoorbeeld om mensen uit hun auto te bevrijden na een ongeluk. En zulk gereedschap kost ongeveer €12.000 per stuk. En steeds meer vrouwen kiezen ervoor om jager te worden. Op dit moment jagen er 3 keer zoveel vrouwen als in 2000. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Nou, Danielle die snapt dat wel, want zij maakte 2 jaar geleden de carrière-switch naar jager.
3: Ik ben opgegroeid in de Veluwse bossen. En ben daardoor altijd heel dicht bij de natuur geweest. En als klein meisje was ik bijvoorbeeld al op zoek naar de uilenballen. En liepen de edelherten en de reeën bij ons door de achtertuin. Dus die fascinatie is er eigenlijk al vanaf jonge leeftijd geweest. En dan is het een beetje zoals het leven loopt. Hè? Je maakt je middelbare school af. En het leven gaat een andere kant op. En voor je het weet ben je 34. En denk je, god, misschien wordt het nu een keertje tijd.
1: Ja, het gaat haar niet per se om het jagen op dieren. Want soms komt ze ook met lege handen thuis. Maar heeft ze wel de zon op zien komen. En dan heeft ze ook een fantastische dag gehad, zegt ze.
4: Fernando. Het is Shani, Dali, Ronnie Flex, Frenna.

0: Erik verzet namens de leuke zijn. Joey Dwevelé.
1: Joey Dwevelé.
0: Precies, die guy. Heerlijke tune is Rihanna. We gaan de morning weer spelen. We hebben Eagles in de building. Ze zijn helemaal weer terug met een nieuwe single.
2: Oh, doe niet vaag en zet je nummer in telly. Jij kan mee in deze boot be happy.
0: En zo meteen horen we als Resma ook happy gaat zijn als ze de morgen nu sloopt. Resma, good morning.
3: Goedemorgen,
0: Fernando. Hey, hoe gaat het? Ik klik energiek. Ik klik alsof je de morgen nu gaat slopen.
3: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Oké, okay, want je weet wat je gaat winnen, hè?
3: Ik geloof er wel in, maar hangt van de vraag af natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Maar je moet er 6 goed hebben, minimaal 6.
0: Ja.
1: Jij kan dat.
3: I will do it.
0: Oké. Well, let's get ready to rumble.
4: De moordende minuut.
5: Welke superheld gebruikt een schild met een ster?
3: Ik heb pas.
6: Welke Nederlandse rapper bracht het album Remy uit?
3: Ronnie Flex.
6: Hoeveel maanden?
3: In Amerika?
1: Ja.
3: Oh.
5: Hoeveel maanden hebben 31 dagen?
3: 8.
6: Welke Nederlandse provincie heeft Groningen als hoofdstad?
3: Groningen.
6: Klopt.
5: Welke artiest maakte de hit No Guidance samen met Drake?
3: Pas.
6: Welke kleur heeft de middelste baan van de Franse vlag?
3: Wit.
5: Hoeveel letters heeft het alfabet?
3: 26.
6: Hoe heet de prijs voor de beste voetballer ter wereld?
3: Oh, shoot. Pas.
5: Wat weegt meer? 1 kilo veren of 1 kilo stenen?
3: Even zwaar.
0: Even zwaar, maar net buiten de tijd.
1: Was
0: hij
1: buiten de tijd?
0: Of was hij in de tijd?
1: Jij bepaalt.
0: Nee. Ik
1: Hoezo
0: gun
1: nee?
0: Haar.
1: Hoezo?
0: Ah, ik gun haar. Hoeveel hebben we? Oké, we gaan kijken.
1: Kijk maar.
0: Wat zeggen de sterren? Wat zegt het universum? Wat zegt ChatGPT?
1: ChatGPT zegt
0: niet. Kijken, Claude en ChatGPT denken nu na. Die denken, hey, je hebt een 6 gehad.
1: Ja! Ja!

0: deze.
1: Gefeliciteerd.
0: Want je wint namelijk...
1: paarse sokken.
2: Niet zomaar paarse sokken, Sonic sokken.
0: Ja! Yeah. Yeah.

0: inderdaad.
1: Dus... Oh, je bent vrolijk aan Nando. Elke keer die tune. Van die sokken, hè? Wat die sokken met je kunnen doen.
0: Ja, het zijn speciale sokken.
1: Het maakt je helemaal happy.
0: Het geeft je zachte voeten. Hoeveel maanden hebben 31 dagen 7? Chris Brown was die guy met Drake. No Guidance. Aan de beef natuurlijk eerst over Rihanna. Maar daar goed gemaakt met een hit. Hoe heet de prijs voor de beste voetballer ter wereld? De Ballon d'Or.
2: Oh ja, dat was hem. Kom maar niet op.
0: Ja, dat is een corrupt spelletje. Nee, top. Alles staat genoteerd en gefixt.
1: Ja, dus die komen jouw kant op.
0: Ja, Equals Boys. Thank you very much.
3: Yes. Dankjewel,
1: man.
3: Jullie ook bedankt.
0: Shout out naar jullie.
1: Sowieso.
0: En dan keep up the good work. Hou ons op de hoogte.

0: Zo.
1: Are you ready?
0: Yeah! Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mandolin.

0: nieuwe dingen. Ja. Frisse geluiden. Nieuwe sounds. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Check en volg die playlist. Dan ben je altijd up-to-date. Dus Shazam hoeft niks meer te doen. Gewoon volg die lijst. En pak die tunes die bij jouw eigen playlist horen. Weet je toch? Dat is wat we doen.
1: Nando Champions League.

0: Yeah, man. Nandelijk sound system checking 40 playlists for the hottest tunes. Irma van NOS'm Dreezy was popping.
1: Goedemorgen. Misschien bepaal jij wel mee hoe onze nieuwe biljetten eruit gaan zien. Nou, daar vertel ik je straks meer over.

altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: Powered by Phonix.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Warren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city.

0: complicated@funix.nl.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Jazeker, zometeen Miguel Kandel met een hete mix. De Stardomist komt zo meteen jouw kant op, maar eerst het nieuws van NOS op 3 met Irma. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Veel landen reageren boos op de nieuwe importheffingen van Amerika. Trump komt met heffingen van 10% voor producten uit de EU, Canada en de UK. En voor bijvoorbeeld China en Japan wordt het 12,5%. Amerika voerde eerder ook al importheffingen in, maar die werden weer van tafel geveegd. Trump moest daarom op zoek naar een goede reden om die heffingen weer in te mogen voeren. En die heeft hij gevonden, vertelt correspondent Ardy Stemerding.
5: De Amerikaanse wet die staat hem toe om heffingen op te leggen aan landen die zich schuldig maken aan, ik lees voor, onrechtvaardige, onredelijke of discriminerende handelspraktijken. Nou, en wat zegt hij nou? Wat is nou allemaal oneerlijk? Dan is er bijvoorbeeld zo dat landen te weinig doen om dwangarbeid tegen te gaan. Nou ja, dat is dus een van de beschuldigingen die hij dus nu oplegt aan de EU, met als reden om nu met heffingen te komen.
4: Ja, de baas van de Europese Commissie, Callas, noemt die beschuldigingen onzin en ook Brazilië en Australië zijn boos. En jij mag meebepalen hoe de nieuwe eurobiljetten eruit komen te zien. De Europese Centrale Bank heeft een selectie online gezet met nieuwe ontwerpen waar je op kan stemmen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de biljetten een makeover krijgen. Dat doet de bank om vervalsers te slim af te blijven. Europeanen kunnen tot 21 september stemmen op hun favoriete biljet. En het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de aardbevingen waarbij duizenden doden vielen. Het Rode Kruis zorgt onder meer voor psychologische en medische hulp. En het Giro-nummer dat blijft voorlopig open voor donaties. En het zit er bijna op voor de Vierdaagse wandelaars. De Via Gladiola wacht op hen met het Vierdaagse kruisje natuurlijk. Alhoewel, niet voor iedereen.
6: Ik loop zwart mee. Dat mag eigenlijk niet, maar ja, dat mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elk jaar netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. Ik ben 20.000 of 22.000. Ik kom er gewoon niet tussen.
7: Maar en geen medaille dan nou voor jou?
6: Nee, maar ik weet zelf dat ik hem gelopen heb. Dat vind ik belangrijk.
4: Van de bijna 46.000 lopers die wel met een startbewijs aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog ongeveer 42.000 over. En het weer, bijna overal is het nog grijs, maar vanmiddag breken de wolken open en gaan we de zon wat vaker zien. Het wordt 22 tot maximaal 25 graden.
3: Festival FOMO.
8: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: Zometeen Stormzy en die andere guy, Odeel. Geweldige zanger, man. Odeel staat ook in het voorprogramma van Kehlani. Dus shout-out aan Odeel. Doing your thing. I see you, bro. Het is droog. Ja, niet in de studio, maar gewoon buiten. Zonnig, droog. 22 tot 25 graden. Van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er blijven maar natuurbranden uitbreken in Zuid-Europa. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere landen om de grote branden te blussen. In de buurt van Bordeaux zijn duizenden hectares in vlammen opgegaan. Tot nu toe zijn daar al ruim 20.000 mensen geëvacueerd, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. En het worden er waarschijnlijk nog meer. De weg naar het populaire schiereiland Cap Ferré is gesloten en ook daar wordt nu geëvacueerd.
1: En in Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar moesten duizenden mensen hun huis uit. En bij een politiecontrole op de A7 in Groningen zijn 1,2 miljoen sigaretten onderschept. Ze lagen in de kofferbak van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. En er is iemand opgepakt voor het smokkelen van de sigaretten. En vorige week kondigde de douane al aan daar vaker op te gaan controleren. Een groot spektakel dit weekend in Groningen. De Grote Markt is omgetoverd tot een mountainbike parcours met jumps van wel 17 meter hoog. Het internationale evenement Red Bull District Ride begint vandaag voor de allereerste keer in Nederland. En deze deelnemers gaan een paar sprongen wagen en ze hebben hoge verwachtingen.
3: Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
4: Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld.
3: Het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
4: Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel.
1: Vandaag om 10:30 gaan de mountainbikers het parcours op voor de trainingen. En de eerste wedstrijden beginnen morgenmiddag om 4 uur.
0: Fernando. It's a good vibes only, baby. Stormzy, no deal. 24.

0: Ja, Nander, vertel eventjes, want je gaat er heel eventjes tussenuit. Nou ja, inmiddels, voor mensen die al heel lang luisteren, die weten dat er altijd een periode aan gaat komen dat jij lang op vakantie bent.
1: Ja.
0: En de periode is aangebroken, dus vertel het even aan onze mensen, dan weten ze een beetje waar ze aan toe zijn. Vertel, vertel.
1: Ja, ik ben een paar weken vrij. Zoals je weet, traditiegetrouw, we doen het spelletje al 18 jaar lang. Dus rond deze periode neem ik een paar weken vrij. Even tot rust komen, het jaar verwerken, privé dingen die in mijn hoofd allemaal spelen. Je bouwt heel veel stress op in je hoofd en dingetjes, dus dan moet je even ertussenuit.
0: Vanaf maandag ga je. Vanaf maandag ben je weg.
1: Ja, vanaf maandag ben ik weg.
0: Ja, dus vandaag is even voorlopig, inshallah, je laatste werkdag.
1: Ja. Dus hoor je me een paar weken niet on de radio. Ik kan me nog steeds volgen op mijn Instagram. En Real Talk gaat gewoon door. Dus die heb ik van tevoren opgenomen. Dus elke zondag een nieuwe aflevering. Dus I'm still here. Ik moet op vakantie, maar ik heb nog niks geboekt.
0: Ja, die vind ik dus bijzonder. Want ik vraag al weken aan jou van... Weet je al wat je gaat doen? Waar ga je heen? Ja, weet niet. Oké. Weet je al waar je een beetje zin hebt? Ja, weet niet. Ja. En nu ook, natuurlijk, ik vroeg aan je toen ik hier vanochtend binnenkwam van... Hey, het is je laatste werkdag voorlopig.
1: Ja.
0: Heb je al geboekt? Nee.
1: Namelijk twijfel. Ik zit met heel veel dingen in mijn hoofd. Ik ga natuurlijk elk jaar ga ik naar Amerika. Weet je, voor chillen. Maar ook... slash work-related. Dat is heel apart, want ik ben dan een van de weinige gasten die op vakantie gaat en die dan eens achterover heeft van, hey, misschien kan ik nog mensen hier interviewen voor mijn podcast of whatever. Vorig jaar de vrouw van Muhammad Ali gesproken in haar huis. Maar dat doe ik gewoon tussendoor. Maar ik noem dat niet werk, dat is gewoon iets wat ik leuk vind. Ik vind het tof om te communiceren met mensen, dingen op te nemen en mezelf uit te dagen. Kan je in een ander land ook toffe mensen interviewen? Snap je? Dus het is gewoon een challenge voor mezelf. Dat speelt een rol, maar ook... Ik wil ook mijn familie opzoeken op de Antillen.
0: Oh, dat wil je eigenlijk ook nog?
1: Wil ik eigenlijk ook. Heb ik vorig jaar geflikt? Ben ik naar Amerika gegaan, naar Miami, Las Vegas en toen ben ik toen naar Aruba gevlogen. Dat was een hele dure vakantie. Maar nu ben ik aan het denken, ja, dus dit jaar rij je ook auto, dit jaar dit.
0: En, ja, het leven wordt duurder en duurder.
1: Dus ik moet wat verstandige keuzes gaan maken, snap je?
0: Ben je daarom er een beetje chagrijnig over? Want steeds als het over je vakantie gaat, ben je niet echt heel vrolijk, Nando.
1: Nee, ik vind het ook heel moeilijk. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook heel moeilijk om vrij te nemen. Ik voel me soms ook schuldig als ik vrij neem, dat ik dus niet bij de luisteraar ben. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik verplicht... de eerste 3 jaar dat ik hier werkte, werd ik verplicht op vakantie gestuurd. Omdat ik niet op vakantie wilde. En ik heb meegemaakt dat ik op een gegeven moment op vakantie was. En dat ik me vervelend.

0: om het land uit te gaan. Maar dat begrijp ik me niet.
1: Moet je ook doen, want weet je wat het is? Ook mensen die luisteren, dat weet ik zeker. Die gunnen jou toch ook dat je gewoon lekker uitgeslapen bent. En lekker dat je gewoon minder stress aan je hoofd hebt. Dat je een beetje ontspannen bent. Iedereen die luistert, die gunt jou dat ook.
0: Ja, ik krijg soms wel een bericht van mensen. Blijf niet te lang weg.
1: Maar ik kreeg ook laatst een bericht. Heb je een luisterapp van... Ik maak me een beetje zorgen, je moet meer slapen.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, ja.
0: Nou, die persoon kan mijn rekening betalen.
1: Nou ja, ik zit volgende week even een weekje alleen. Dus als je dan, en daarna ga ik 6 weken op vakantie. Dus als je dan besluit om toch terug te komen, doe het dan even in de week dat ik er ook ben. Dat vind ik gezellig.
0: Nou, het is wel eigenlijk een week langer werk.
1: Van mij mag het.
0: Ja. New music.
2: Nieuw op Phoenix. Kat Neuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: www.phoenix.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Warren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Zo bij Rihanna, Jay-Z, Rihanna en Kanye West met Run This Town. En een hele bekende artiest is vandaag jarig. Dat zometeen, maar eerst het nieuws met Irma. Irma, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Politie en justitie komen met een puntensysteem om verkeershufters te stoppen. Dat meldt RTL Nieuws. Bestuurders die 6 of meer strafpunten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Nog meer dan eerst, zegt de politie.
5: Nou, niet alleen onder vergrootglas, want dat project hadden we al draaien. Dat noemden wij op de radar. En daarbij kregen mensen waarschuwingsbrieven van let op, u heeft in de afgelopen periode veel bekeuring gehad. Wij zien dat. Verander uw gedrag, want anders gaat het niet goed. En nu komt stap 2. En dat is de stap waar we ook gaan proberen deze mensen echt aan te pakken en actief op te zoeken in het verkeer.
4: Als je betrapt wordt op appen achter het stuur of rijden zonder gordel, krijg je 1 punt. En ernstige overtredingen als dronken rijden leveren 2 of 3 punten op. Het plan moet eind dit jaar af zijn. De politie onderzoekt 3 inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Er werd duur gereedschap gestolen waar de brandweer deuren mee openbreekt om mensen uit hun auto te halen. Deze brandweercommandant die snapt wel waarom de dieven dat gereedschap willen hebben.
6: Bijvoorbeeld de schaar kun je natuurlijk ook gebruiken om een slot door te knippen. Je kan een spreider gebruiken om een zwaar gebarricadeerde deur te openen. Het is echt natuurlijk asociaal en onacceptabel als je dit soort materialen bij hulpdiensten weghaalt. Ik denk dat je geen idee hebt dat je eigenlijk speelt met mensenlevens.
4: En er zijn meer brandweerkazernes de Sjaak. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken. En Spider-Man to the Rescue in de Amerikaanse staat Arkansas. Het gaat niet om een film dit keer. Nee, iemand verkleed als Spider-Man redde een man in een rolstoel die vast kwam te zitten op een druk kruispunt. Dat was te horen bij ABC News.
7: Look at that. A traffic camera shows a person in a wheelchair slowly crossing a very busy intersection. Before making it about halfway, Spider-Man jumps out of the red Jeep there and runs in to help. Spider-Man pushed the person safely to the other side of the street.
4: Ja, Spider-Man sprong dus uit zijn auto en duwde de man in de rolstoel naar de overkant. Hij was in kostuum omdat hij had opgetreden als Spider-Man in een trampolinepark. Hij zei tegen persbureau AP dat de adrenaline door zijn lijf gierde. Maar ja, met zo'n pak aan, dan moet je wel. En het weer, bijna overal is het nog grijs, maar vanmiddag breken de wolken open en gaan we de zon wat vaker zien. Het wordt 22 tot maximaal 25 graden.
8: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Naomi. Jay-Z, Rihanna, Kanye West met Run This Town.

Russian Raul Alejandro and Wizkid. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Een hele goede morgen. Ja, je hoort, je bent weer ingetuned bij Rewind. En vandaag niet met Quincy, maar met mij, Naomi. Nou, voor de rest met de gezelligheid en goede tunes zoals je ze gewend bent. Zodat jij deze vrijdagochtend lekker doorkomt. Maar luister, het is niet zomaar vrijdag vandaag. Nee, het is een hele bijzondere dag. Want de enige echte Jenny from the block, a.k.a. Jennifer Lopez, is jarig vandaag. Ja, deze queen blest ons oren al sinds het begin van deze eeuw. Ze bracht banger na banger uit. Dus ik dacht, weet je wat, laten we haar hier even eren bij Rewind. Dus je hoort er nu, dit is Jenny from...

Je hersenen trainen kan je hier bij Rewind tijdens de morning mashup die ik zo meteen voor je klaar heb staan. Tipje van de sluier, we zetten een stap op de maan. In the morning. Morning mashup.

0: Love Yourself bij Rewinds. Dit was Justin Bieber.
1: In the morning. Morning mashup.
0: Ja, twee tunes gemixt tot één tijdens de morning mashup. Alleen kan jij raden om welke twee tunes het gaat? Dat is de vraag. En dat kan je zo meteen droppen in de NPO Luisterapp. Belangrijk, time is of the essence. Ben jij namelijk de eerste die de juiste antwoorden doorstuurt, dan ga je naar huis met een Phonics voetballie. Ja, en trust me, die wil je heel erg graag hebben. Nou, ben ik daarvoor? Hier komt-ie.

0: Shop.
1: Ja, weet jij welke twee tunes je hoorde? Heb je een idee? Pak dan snel die NPO Luister-app erbij en laat het mij weten welke twee tunes waren.

0: Phonix. Ja, heerlijke tune. Je hoorde hem met Star Live.
1: In the morning.
2: Morning. Fresh up.
0: Ja, jij en ik spelen het spel wat hier dagelijks gespeeld wordt. Namelijk de Morning Mashup. Ik heb weer twee heerlijke tunes uit de Phonix bibliotheek samengemixt in één tune. En dan is het aan jou om te raden welke twee tunes je hoort. Er zijn een hele hoop reacties binnengekomen. Maar voordat we daar naartoe gaan, laat ik even nog één keer de Morning Mashup van vandaag horen. Luister goed.

0: mashup.
1: Eerlijk, ik vind dit echt wel een lekkere mashup. Dit zou gewoon kunnen werken. Als een echte tune, vind ik. Maar goed, welke twee tunes waren het nou echt? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Ik zag zoveel dingen binnenkomen. Ik zag Frenna en Jay binnenkomen. Oké. Ja, leuke artiesten natuurlijk. Maar welke tune is het? Toen zag ik als twee tunes binnenkomen Zaza en Volgende Stap. Oké. En ik zag ook binnenkomen Naza van Frenna en Volgende Stap van Jay Johnson. Laten we even luisteren of dat de goede antwoorden waren. Dit was namelijk de eerste van de twee tunes. Ja, Naza van Frenna klopt. En de volgende was...
2: Wat is die volgende stap?
1: Hey. Ja.
2: Wat is die volgende stap?
1: Dit is natuurlijk Volgende Stap van Jay en... Achteraf, jij was de allereerste die hem goed had. Ja, en dat verdient natuurlijk een prijs. Jij krijgt die mooie Fanix voetbal opgestuurd. Gefeliciteerd, je was hartstikke scherp. Je oortjes zijn geweldig. Dus have fun. En maandag staat er weer een nieuwe Morning Mashup voor je klaar.
3: We gaan hangen, hangen op je scooter.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Ja, zometeen bij Rewind Distinct en Talson met Habiba. En waarom heet de artiest Pitbull eigenlijk Pitbull? Ja, dat zometeen. Eerst het nieuws met Irma. Irma, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen. Het komt door de natuurbranden daar. Op dit moment zijn er 4 brandhaarden actief. Volgens correspondent Edwin Winkels heeft de natuur in Spanje het zwaar te verduren.
7: Als het zo doorgaat, de hele maand augustus moet nog komen. En dat zijn ook meestal wel hoge temperaturen. Kunnen ook weer dit jaar weer alle records worden gebroken. En dat merk je als je het lijstje ziet dat het de laatste 10, 15 jaar zich de meeste branden hebben afgespeeld. Omdat het ook gewoon, en dat merk je ook, ja, warmer is in Spanje. En ja, veel vaker ook in de zomer heel erg droog.
6: Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog hevige natuurbranden. Het gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Es heeft al gelijk de eerste nacht effect gehad. Om overlast te voorkomen mag iedereen die daar 's nachts niks te zoeken heeft de wijk niet meer in. Bewoners werden daardoor afgelopen nacht niet meer wakker door toeterende auto's of straatraces. Wel zijn er 20 bekeuringen uitgedeeld. En een vrouw uit New York begint een rechtszaak tegen de McDonald's. Volgens de vrouw waren de frietjes die ze kreeg te heet, waardoor ze haar mond en tong heeft verbrand. En ze claimt dat ze daar mogelijk nog haar hele leven last van blijft houden. En nog even de tanden op elkaar zetten voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse, want het zit er bijna op. 42.000 wandelaars zijn vanochtend vroeg begonnen aan hun laatste etappe van deze editie. Maar deze vrouw is de afgelopen dagen vooral druk geweest met aanmoedigen.
8: Wij zitten hier altijd. Mijn zus woont hier en wij logeren hier met z'n allen. Tenten in de tuin. En vooral de eerste zien, hè? Daar gaat het om.
9: Maar dan moet je vroeg op.
8: Ja.
9: Hoe laat kwamen ze langs hier?
8: Ja, dat heb ik niet meegemaakt. 5 uur, geloof ik.
9: U wel, meneer?
10: 8:58 kwam de eerste.
9: Oh. En u vindt het leuk om al die mensen te zien lijden?
8: Nee, dat is die lijden niet die genieten.
6: Nou ja, het is maar wat je genieten noemt. En over ongeveer een uurtje geleden kwam trouwens de eerste loper al over de finish. En het weer, langzaam maar zeker verdwijnen de wolken en krijgen we meer zon. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 22 tot 25 graden.
1: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
11: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Naomi. Distinct and Thousand by Rewind. Dit is Habiba.

0: Harmony Heat van Broederliefde.
1: Phonics Rewind. Rewind. Met Quincy. Yeah. You gotta
0: rewind me. Ja, je hoort, ik ben nog steeds ingetuned bij Rewind. Vandaag niet met Quincy, maar met Naomi en Oh My God, Take Me Back. Het is al wel meer dan een week geleden dat ik de time of my life had in de Gelderdoom. Ja, de enige Mr. Worldwide kwam naar Nederland en dat resulteerde in niet normaal veel baldcaps in het publiek om een beetje op Pitbull te lijken. Ik vind het hilarisch en ook wel passend, want Pitbull is me nogal een artiest. Ik bedoel, waarom heette deze man Pitbull? Nou, dat heb ik even voor je uitgezocht. Pitbulls, de honden, staan voor vastberadenheid en voor niet of opgeven. Nou, en dat past dus bij onze Mr. Worldwide. Hij wilde laten zien dat hij ondanks tegenslagen, dat je had best een moeilijke jeugd met armoede en criminaliteit, dat je ondanks moeilijke dingen toch nog de top kan bereiken. Nou, en dat heeft hij zeker gedaan. Je hoort hem nu zelfs bij Phonics. Dit is Pitbull met Hotel Room Service.

Het eerste gedeelte van de ochtend zit er alweer bijna op. We gaan richting 11:30. Het moment dat je je benen kan strekken na al het harde werk en een bakkie bizar voorgeschoteld krijgt. Het is

0: Audio & Whiskit door je speakers. Dit was Coca Buddy.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Ja, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, dat kan je zo meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij, want dan kan je snel meereageren. Nou, terwijl je dat doet, vergeet niet hydrateren met een watertje of een koffietje waar je zin in hebt. En even die benen te strekken tussen het harde werken door. En nu tijd voor Bakkie Bizar. Vandaag zijn we in een dierenkliniek in Nederland. Nou, daar kom je natuurlijk niet zo vaak, of liever niet. Want als je daar komt, dan is er wat met je huisdier aan de hand. Nou, zo dus ook met de hond van een vrouw. Deze vrouw merkte dat haar hond niet zo lekker ging. Hij leek buikpijn te hebben. Nou, hop naar de dierenarts, foto's laten maken van zijn buik. Maar wat ze daarop zagen? De vraag is nu dus, wat zat er in de buik van de hond? Was dat A, een vibrator? Was dat B, 7 puppies? Of was het C, 6 dameslips? Een vibrator, 7 puppies of 6 dameslips? Wat denk jij? Laat het me weten in de NPO Luisterapp.

gasten delen aan de eettafel. Alleen aan jou is dan de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? En vandaag gaat het verhaal over een hond bij de dierenarts. Die hond heeft namelijk buikpijn. En wanneer de dierenarts een foto maakt, schrikt ze. Want wat zit er in de buik van de hond? Ik gaf je net drie opties. A, een vibrator. B, 7 puppies. Of C, 6 dameslips. Nou, ik kom in de NPO Luisterapp laten weten wat jij dacht dat het was. Kim deed dat. Kim zegt namelijk, goedemorgen van X. Een bizar verhaal is het zeker. En daarom vind ik antwoord A passend. Oftewel, de vibrator. En ze wenst iedereen een hele fijne dag. Ja, en ook Demi dacht dat het antwoord A was. Ik moet zeggen, de NPO Luisterapp, de Fun X Fam, is best wel verdeeld vandaag. Ik zie bijvoorbeeld dat Redmar, George en Ilias denken, nee, het is B. De hond had 7 puppies in de buik. En Noedel Noetmoet, Rino, die denken C. Hassan denkt ook C. Die zegt zelfs, ja, 6 dameslips. Deze had ik gelezen. Heeft Hassan het goed gelezen? Ja, het juiste antwoord is... antwoord C, 6 dameslips, ja. En waarom die hond die dameslips nou zo lekker vond... Dat gaan we niet weten. Uiteindelijk ging de arts braken bij de hond opwekken. Dus de hond heeft uiteindelijk alle slips uitgekotst. Nou, ik hoop dat de hond voortaan meer zin heeft in zijn brokkies dan in onderbroekies. En maandag staat er weer een vers bakkie bizar voor je klaar.

0: Nicky Jam door je speakers bij Rewind. En nu is CSB. En Lil Kleine, dit is Even te dronken.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Cuba Libre. The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Warren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
11: In the mood for vibes?
12: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
11: Jij brengt de mood bij de vibes.
12: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
13: Zometeen bij Rewind weer heerlijke muziek, zoals bijvoorbeeld van Daddy Yankee. En wanneer werd nou echt de beste muziek gemaakt? Nou, we hebben het er zometeen over na het nieuws met Irma. Irma, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Veel landen reageren boos op de nieuwe importheffingen van Amerika. Trump komt met heffingen van 10% voor producten uit de EU, Canada en de UK. En voor bijvoorbeeld China en Japan wordt het 12,5%. Amerika voerde eerder ook al importheffingen in, maar die werden weer van de tafel geveegd. En Trump moest daarom op zoek naar een nieuwe reden om die heffingen weer in te mogen voeren. En die heeft hij gevonden, vertelt correspondent Ardy Stemerding.
15: De Amerikaanse wet die staat hem toe om heffingen op te leggen aan landen die zich schuldig maken aan, ik lees voor, onrechtvaardige, onredelijke of discriminerende handelspraktijken. Nou, en wat zegt hij nou? Wat is nou allemaal oneerlijk? Dan is het bijvoorbeeld zo dat landen te weinig doen om dwangarbeid tegen te gaan. Nou ja, dat is dus een van de beschuldigingen die hij dus nu oplegt aan de EU, met als reden om nu met heffingen te komen.
14: Ja, en de baas van de Europese Commissie noemt die beschuldigingen onzin. En ook Brazilië en Australië zijn boos. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware aardbevingen waarbij duizenden doden vielen. Volgens correspondent Nina Jurna is die impact enorm.
16: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is, heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles, zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
14: Het Rode Kruis zorgt met het ingezamelde geld onder meer voor psychologische en medische hulp. Het Giro-nummer 5125 blijft voorlopig open voor donaties. En Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. De trainer moet het Duitse elftal uit het slop trekken na het teleurstellend verlopende WK van deze zomer. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. En het weer, langzaam maar zeker verdwijnen de wolken en krijgen we wat meer zon. En vandaag wordt het uiteindelijk 22 tot 25 graden.
11: Festival FOMO.
17: Hell no.
11: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
17: Oh my god.
11: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
13: Naomi. Nu bij Rewind. Daddy Yankee.
12: Your city.

0: Tony Flex en Frenatory Speakers. Dit was populair.
1: Rewind. Funnix Rewind. Met Quincy.
0: Ja, je hoort het. Ik ben nog steeds ingetuned bij Rewind. Vandaag niet met Quincy, maar met mij, Naomi. En ik hou er ook wel van om even terug de tijd in te gaan als het om muziek gaat. Bijvoorbeeld, ik krijg nog steeds geen genoeg van de New Wave tijd. Maar ook de Zero Party hits zijn nog regelmatig door mijn speakers te horen. En ook 90s hip-hop en muziek van de 80s en de 70s vind ik gewoon heerlijk. Ik hou van alles. Nou, dit brengt me bij de vraag: welke era heeft nou de beste muziek? Is dat nu? Was dat 10 jaar geleden of nog eerder? Weet je, het is en blijft een discussie. Maar nu hier bij Rewind gaan wij samen dat antwoord gewoon bepalen. Ja, en jouw mening die doet er natuurlijk toe, zoals altijd. Dus laat het me even weten in de NPO Luisterapp. Wanneer werd nou echt de beste muziek gemaakt? Oftewel, wat is de beste music era ever? Let me know in de NPO Luisterapp.

artiest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeggen, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: Bieber en Jay Mani. Hier bij Rewind met Last Fire.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Ja, en vandaag niet met Quincy, maar met Naomi, met mij. En ik vroeg net aan jou, wat is de beste music era? Wanneer is het het? En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Olivier deed dat en die noemde precies 10 jaar geleden. Hij zei 2016, ja. Dat is ook wel echt een prachtig jaar. Als ik aan 2016 denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan Drake met One Dance. En dat vond ik toch zo'n heerlijke tune. Dus Olivier, ik hoor je. Henk die zegt, alles voordat er autotune was. Henk is geen fan van autotune, denk ik. Oké, duidelijk. En Alyssa die zegt, ja, er bestaat niks dat beter is dan de 90s. Alyssa is heel erg duidelijk, ze is dus een 90s fan. En El die zei 2008 in de NPO Luister-app. Ik dacht 2008, dat is echt een specifiek jaar. Wat gebeurde er in 2008? Dus ik dacht, weet je, laat me even checken. Wat kwam er uit in 2008? Nou, dat was bijvoorbeeld Single Ladies. Ja, iconische tune. En was ook bijvoorbeeld When Love Takes Over. Ik ga hem niet voor je zingen. En ook bijvoorbeeld deze banger, luister. Ja, Low van Flo Rida en T-Pain. Dat is toch ook wel echt een hele goeie. Dus El, ik snap dat je 2008 noemt. Dat was mijn jaar als we naar muziek kijken. Jaden laat in de NPO Luister-app weten, 90s was beste muziek. Oké, duidelijk. En ook Louis noemt de 90s. Ja, dan denk ik dat het duidelijk is. Als ik dus aan de Phonics fam vraag, wat is de beste music era? In ieder geval als ik het vandaag vraag op deze mooie vrijdagochtend, vrijdagmiddag inmiddels, dan is het heel erg duidelijk dat er de 90s gezegd wordt. Kijk, ik hoor je. Ik vind de 90s geweldige muziek. Ik kan zelf niet kiezen. Maar goed, Phonics fam heeft gesproken. 90s is dus blijkbaar de beste music era.

0: Jonah Fraser en Jay onder je speakers met Banaan.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Ja, en vandaag niet met Quincy, maar met mij, Naomi. En over zo'n 10 minuutjes is het 12:15. Oftewel, 12:15 bij Rewind. Ja, het moment om samen met jou weer even goed in de energie te zitten om die dag door te komen. En dat doen we natuurlijk door heerlijke tunes te draaien die ons die energy geven. Dus, stuur jouw tune door waar jij energie van krijgt in de NPO Luister-app. Weet je, een berichtje is welkom, maar een memo vind ik natuurlijk extra gezellig. Dus, stuur me een request tune in de NPO Luister-app.

0: Ja, dit was Pile hier bij Phanix. En je bent nog steeds ingetuned bij Rewind. En kijk eens even naar de klok. Ja, you know what time it is.
1: Kwart voor Quincy.
0: Phanix. Het is kwart voor Quincy, maar vandaag kwart voor Naomi. Ja, drie tunes. Drie tunes om jouw middag goed van start te laten gaan. En de keuze is volledig aan jou. Dus als je iets wil horen, je hebt nog de tijd om je tune door te geven. Alle heerlijke tunes die je energie geven zijn welkom. Of het nou een oude is, of het nou een nieuwe is. Ja, we hebben net wel bij Rewind besloten dat 90s de beste music era was. Ja, dat is wat de Phanix fan mij vertelt in de NPO Luister app. Dus muziek uit de 90s is extra welkom. En weet je, ik ben de moeilijkste niet. Het maakt mij niet uit welke tijd het komt. Als het een lekker nummer is, als het je energie geeft, dan kunnen we het gewoon gaan draaien. Dus stuur je verzoeknummertje in de NPO Luister app. En wie weet hoor je hem zometeen.

Kwart voor Naomi. Goedemiddag, topper. Broederliefde, SBMG. Ha, zegt die bitches dat we hier zijn. Nou, ik zou zeggen, fijn weekend. On morn en de groene Nijvoen.

0: met één ding.
1: Rewind. Funnings Rewind. Met Quincy.
0: Ja, het is bijna 1 uur, dus dit was hem dan. Rewind met vandaag Naomi. Ik hoop dat jij het net zo gezellig vond als ik. En voor meer gezelligheid moet je natuurlijk blijven luisteren naar Funnings. Want Chris zit alweer voor je klaar om je verder te vergezellen deze middag. Have fun!

0: Indersink, Caliboy en nog veel meer. Snowachtie, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 22:00 bij de NTR op NPO 3.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een drastische maatregel van Rijkswaterstaat. Morgen sluiten ze het Twentekanaal voor alle scheepvaart vanwege de droogte. Ja, dat is mooi balen voor schippers, want een andere route is er niet, zegt deze expert.
1: Het is een doodlopende straat, dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan, want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit, dat is een grote tuinmeubel. Leverancier, die zit ook in de buurt. Grote containerterminal, Nobian met het zout. Dat zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
0: Rijkswaterstaat sluit dat Twentekanaal uit angst voor grote schade aan de natuur. Als schepen er toch door blijven gaan. De boel gaat daar pas weer open als het waterpeil weer normaal is. Willem Holleder is daar ruim 11 jaar over geplaatst naar een minder strenge gevangenis. Hij zat 11 jaar lang in de EBI in Vught. Volgens adviezen was het niet langer nodig om Holleder daar te houden. Hij zit volgens een advocaat nu in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel bij Rotterdam. Een vrouw uit New York sleept McDonald's voor de rechter. Volgens de vrouw waren de frietjes die ze kreeg te heet, waardoor ze haar mond en tong heeft verbrand. De vrouw claimt dat ze daar mogelijk nog de rest van haar leven last van blijft houden. En de ene na de andere wandelaar van de Nijmeegse Vierdaagse druppelt nu binnen over de Via Gladiola. De straat in Nijmegen die stiekem gewoon de Sint-Anna-straat heet. Deze man was als een van de eerste binnen, zag verslaggever Mark Hamer.
2: Niet verwacht, maar een beetje normaal van start gegaan. Toen waren we lopen, dacht, volgens mij lopen we best wel vooraan. En toen zijn we dan wel harder doorgelopen dan eigenlijk de planning was. Nou, volgens mij zijn we dus derde binnen dadelijk.
3: Ja, ik geloof het ook, ja.
2: Dat was niet de planning vanochtend.
3: Maar dan opeens gaat dat zo.
2: Ja, nou, dan als je mogelijk interesse, gaan we een keertje proberen.
0: Ja, alleen een groot feest was nog niet voor deze man, want het was nog zo vroeg dat er maar weinig mensen stonden bij de finish. Alle 45.000 wandelaars van die Nijmeegse Vierdaagse moeten vanavond om 6 uur binnen zijn. Het weer, op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook veel ruimte voor de zon. Het wordt ook een tikkie warmer, maximaal 29 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week de zomercarnaval. Meer info. Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

Quincy, maar met Chris door je speakers. Ik zou zeggen, vergeet je boodschappenlijst, vergeet je to-do-list. Dit is de enige lijst die je toe doet op je vrijdagmiddag. Het moment van de week is aangebroken, de Phonics X-Chart. De lijst met de 40 populairste tracks. Phonics X-Chart. Afgewisseld met een aantal nieuwe tracks die misschien wel potentieel in de Phonics X-Chart kunnen belanden. Vorige week stonden ze nog op nummer 3, Fresh KM en Lasse, maar Bare Minimum.

Positie 34 gaat naar een man die echt een hele gekke watchcollectie heeft trouwens. Je kan gewoon opzoeken waar hij mee gespot is. Waaronder een Audemars Piguet van 1,2 miljoen euro. Ja, snap ik wel als je hits als deze scoort. Stormzy samen met Odeo en 24 Hours.

0: Nieuw in de Phonics X-Chart.
1: Samen met Air Size en Caribbean Girl. Ja, deze man weet heel goed hoe hij hits moet gaan maken. Want ik zat te kijken op de website The Genius. Er zijn dus 376 tunes geregistreerd die van hem zijn. Hè? Of het nou een featuring is of een solo track. Het zijn allemaal uitgebrachte tunes. Maar wat je misschien niet weet. Hè, als je muziek maakt in een studio. Je maakt misschien wel 100 tunes. Voordat je die ene juist hebt gemaakt. Van je denkt, deze is zo hard. Ik ga hem gewoon releasen. En deze kan ook bij dat lijstje. Dus Caribbean Girl, nieuw in jouw Phonics X-chart. En ik denk dat hij nog heel lang in de X-chart gaat blijven. Wat een tune sowieso. En over

0: Zometeen duiken we verder in de lijst met de 40 populairste tracks van dit moment. We gaan heel veel uit voor de boodschappen. Ik check je naar de headlines.
1: Funnix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Funnix. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
4: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hermanos! Ja, dat dacht

0: binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de AWB zijn tientallen meldingen binnengekomen over Nederlandse vakantiegangers in Frankrijk en Spanje. Het gaat onder meer om mensen die zijn geëvacueerd en vragen hebben over de extra kosten die ze maken of over hun achtergelaten spullen. Er zijn nog geen meldingen van schade of letsel. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege die branden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De politie werkt aan een nieuw systeem om verkeersaso's aan te pakken. Ze willen gaan werken met strafpunten voor bestuurders, zegt de politie.
1: Voor eenvoudige bekeuringen, denk daarbij aan een snelheidsbekeuring of het niet dragen van een autogordel, krijgen mensen 1 punt. Voor overtredingen die via het strafrecht worden afgedaan, dus waarbij de officier van justitie ervan wat vindt, krijgt iemand 2 punten. En voor misdrijven, dat is bijvoorbeeld kan zijn het veroorzaken van een zwaar ongeval of het rijden onder invloed, kun je 3 punten krijgen. En dan totaliseren we dat. En daarbij, als mensen dan boven de grens van 6 punten komen, dan staan ze bij ons op het lijstje.
0: Het plan van het puntensysteem wordt de komende maanden verder uitgewerkt. 7 mannen die vorige week zijn opgepakt in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd. En soms zelfs met geweld. En Jürgen Klopp is gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij is aangetrokken om die Mannschaft weer een beetje uit het slop te trekken na een teleurstellend WK voor Duitsland. Dat strandde in de eerste wedstrijd van de knock-outfase. Klopp begon zijn nieuwe baan gelijk met een waarschuwing aan de pers. Als ze hem of zijn familie niet met rust laten, dan vertrekt hij.
2: Ik werd ervoor zeer goed betaald, dat is also alles klaar. Maar aan de dag aan dem ihr dat niet meer wollt, zegt ihr es en ik ben weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, ben ik weg.
0: Ja, Klopp zei tegen de journalisten, als je slecht over me praat, doe het dan in mijn gezicht. Klopp maakt zijn debuut trouwens als Duitse bondscoach tegen Nederland op 24 september in de Nations League. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook veel ruimte voor de zon. Het wordt ook weer iets warmer bij maximaal 29 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Chris. En we duiken weer in de lijst van de 40 populairste tracks van Funnix X-Sharp met de positie 1.

meteen hoor je het baantje van Thames voordat ze muziek ging maken. En die ga je echt niet verwachten. Zelfs ik had het niet verwacht. Maar eerst vliegen we door naar Colombia met DJ Dylan, Issy S.B. en Doughboy. Nummer 27 in de Funnix X-chart.

zelf te gaan. Al mijn ladies in de Funix X-Chart. Met zometeen ook de X-Chart Halftime Show. Dan zijn we op de helft van de lijst. En neem ik samen met jou even een moment om rust te pakken. Te kijken naar de nieuwe potentiële X-Chart tunes van de toekomst. En nu sliden we door naar positie 22. En die is voor Ghana en Chris Brown, WGFT, de remix.

Hey, wat een tune, hè. De Lani, perfect voor een ander, nieuw uitgekomen. En die andere powervrouw, die zit ook niet stil. Los van dat ze haar eigen beauty business heeft, ze dropt succesvolle hits, gaat ze ook te zien zijn op een scherm. Ze zit namelijk in de cast van een nieuwe reality-serie, komt ook later dit jaar op televisie. Roxy Rosa. Zij heeft een hertaling gemaakt van haar eigen versie op Egyptian Hold You. Maar dan meer van jou, Roxy Rosa.

En dan nu aan jou de vraag eigenlijk, hè, tijdens de X-Zwart Halftime Show. Welke tune wil jij zometeen van A tot Z horen? Ga je voor de nieuwe van Delani, perfect voor een ander? Of denk je, nou Chris, die track van Roxy Rosa, meer van jou, daar voel ik toch iets meer voor. Ik zou zeggen, laat me even weten in de NPO Luisterapp de track met de meeste voorkeurstemmen. Die ga ik zometeen helemaal draaien. Dus come through in de NPO Luisterapp. Ga je voor Roxy Rosa met meer van jou? Of Delani, perfect voor een ander? Ondertussen gaan wij door met positie 20 in de Phonics X-Chart. Dus go man!

En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik het gewoon bij jou liggen. Welke tune voel jij net even ietsjes meer? Welke tune wil je van A tot Z helemaal horen hier op Phonics? Kijk even in de NPO Luisterapp. En die is oprecht verdeeld, hè.

Zij heeft de Marokkaanse roots, toch? Ik moet mijn zuster gaan supporten. Ik zie Demi ook gaan voor Delani. Shana gaat voor Roxy Rosa. Het is echt een... Het is een close call. Het is echt een close call. Dat betekent dat ze allebei zo hard zijn dat jij ook bijna geen keuze kan gaan maken. Maar uiteindelijk zijn er toch meer voorkeurstemmen gekomen. Perfect voor een andere Delani. Onder andere Demi dus, Charlene, Patrick, Daan, Mo, Roshi, Jimmy, Giselle gaan voor die tune. Maar aan de andere kant hebben we Shana, Rachel, Maxine, Dennis, Remy voor Roxy Rosa. Meer van jou. Maar de

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: The tradition continues.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland. Hey.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep in de zaak over Tamar van 14 uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor het doodrijden van het meisje in 2020. De rechter vond namelijk dat er te weinig bewijs was dat de man was afgeleid door zijn navigatie. Tamar werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. Minderjarigen op TikTok moeten beter worden afgeschermd, dat zegt de Europese Commissie. Op dit moment beschermt de app de privacy van kinderen niet genoeg. En dat is tegen de regels.
1: Younger minors, so from 13 to 15, can easily on TikTok change their default settings from private to public. We do not accept this, because at that age you must stay private.
0: Kinderen kunnen hun accounts makkelijk op openbaar zetten en dat vindt de commissie een slechte zaak. Ze willen dat TikTok de instellingen aanpast en gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. Een man heeft afgelopen nacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. En daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later op de dag af op bemelding van een verdachte situatie bij een huis in Nijmegen. En volgens de politie was de man verward. En zanger Jon Bon Jovi heeft gisteravond een concert eerder moeten afbreken vanwege stemproblemen. Hij stond op het podium in Madison Square Garden in New York met een bijholteontsteking en merkte na anderhalf uur dat het echt niet meer ging.
2: I gotta cool it. I gotta cool it. It's just not gonna get any better. Don't throw away your ticket stubs. I'm gonna figure something out, okay?
0: Ja, Bon Jovi belooft aan het publiek dat hij iets gaat regelen. Aanstaande zondag staat er nog een concert van Bon Jovi gepland in New York. En dat gaat volgens nog wel gewoon door. Heb ik het weer voor je. Veel zon vanmiddag. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Het wordt dan ook een tikkeltje warmer. Maximaal 29 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week de zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Yes sir, we back met de Funx X-Sharp. Nu op positie 15. Kleine John en Chalfante. Met de afterparty. Een hele goede

gemerkt hebben. De laan niet perfect voor een ander. Maar misschien kan je door de bomen het bos niet meer zien. Speciaal voor jou heb ik dus een rondje langs de velden gemaakt. Om te kijken welke tunes nou in jouw playlist terecht kunnen komen. En zelfs potentieel in jouw Phonics X-chart. En je hebt van die tracks waarvan we denken bij Phonics, ja, die track

0: eindje op 7. Had op een gegeven moment een blessure opgelopen in aanloop naar zijn droom om profvoetballer te worden.
1: Bombastic side eye.
0: Ja, dat werkte dus uiteindelijk niet. Dus hij ging keihard strijden om zijn studie te betalen, zijn eigen huis, eerder studioopnames. Dus hij was kledingverkoper. Magazijnmedewerker. Hij zat in een bediening. Hij deed aan schoenenverkoop. Hij was tuinman. Administratief medewerker. Hij was financieel assistent op een blauwe maandag. Die man deed gewoon alles om zijn pap bij elkaar te halen. En dat vind ik des te toffer om te merken dat hij nu ook gewoon echt zijn pap heeft gehaald. Binnen de muziek, Joram, dus op positie 13 in jouw Phoenix X-Chart.

Controlando. Heb jij enig idee wat je nou precies aan het meezingen bent met het nummer Pile? Funny. Heel eerlijk, je zou denken dat Pile het opstapelen van money betekent, toch? We hebben allemaal extra pap nodig deze dagen. Stacks on stacks. Maar eigenlijk komt het woord Pile hier dus vandaan. Beat It van Michael Jackson.

die eer deze week. Welke track wordt de nummer 1 uit jouw Phonics X-chart? Wie wordt het?

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: komt, fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Session continues.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken.

0: hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het darkweb te publiceren. En ook zouden ze computers hebben vergrendeld. Tialf bevestigt dat die ijsbaan het doelwit was, maar zegt dat er geen gevolgen zijn. Volgens RTL Nieuws is Tialf wel in gesprek met die cybercriminelen. Hoeveel losgeld is geëist is niet bekend. Een drastische maatregel van Rijkswaterstaat. Morgen sluiten ze het Twentekanaal voor alle scheepvaart vanwege de droogte. Flink balen voor alle schippers, zegt deze expert, want er is geen andere route.
1: Het is een doodlopende straat, dat maakt het heel lastig. Het zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
0: Rijkswaterstaat sluit het Twentekanaal uit angst voor grote schade aan de natuur, nu het waterpeil erg laag is. De politie in Ierland heeft een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. In een auto hebben ze een flinke bom gevonden die klaar was voor gebruik. Ze kwamen de bom op het spoor bij een onderzoek naar een groep die wilde Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20. De andere verdachte is een man van in de 40. En dan wat sportnieuws, want Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De vorige bondscoach werd ontslagen na het afgelopen WK. Van Bommel tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK in 2028 leiden. Ja, geen verrassende keuze, zegt mijn sportcollega Arno Vermeulen.
2: Het staat niet echt op een lijstje om in Nederland bondscoach te worden, maar in België is hij veel populairder. Hij deed het fantastisch met Royal Antwerp in 2023 in zijn eerste jaar landskampioen en won daar de beker. En sindsdien kan hij daar eigenlijk niet meer stuk. En dus stond hij 1 in de polls in België en zijn ze blij dat hij zijn handtekening heeft gezet. En wie zijn zijn assistenten? Is daar een Nederlander bij? Ja, Boudewijn Zende, maar ook een Belg. Maarten Martens, de ex-speler van AZ en de ex-trainer van AZ.
0: Sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp had Mark van Bommel geen club meer. Het weer, veel zon. Het is 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Vanavond blijft het overal droog. En morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag bij maximaal 29 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check vonex.nl of de NPO Luister-app.
5: Ja, jij mag alvast jouw favoriete zomerhit droppen in de NPO Luister-app. Ik heb hem zometeen nodig na muziek van Distinct.

praat normaal gesproken met Noordin en Wef, maar de aankomende 3 uurtjes is het gewoon je oom Pius die er weer lekker voor je gaat klaarzitten. Want ja, ik had laatst een discussie met Boas, producer hier bij Phonics. Ik zit hier ook op de redactie. En we hadden het over van, ja, die zomerhit. Kunnen we alvast gaan bepalen wat die zomerhit is van 2026? Kunnen we gewoon zeggen van, bijvoorbeeld, deze tune is de zomerhit. Aura Check, bijvoorbeeld, hè, die gaan we zo meteen draaien. Dat is de zomertune van deze zomer. En ja, toen ontstond er een discussie van, nee, het is misschien nog te vroeg, de zomer is nog niet voorbij. Ook discussie in welke tune het dan moet zijn. Daarom, ik stelde die vraag net aan jou. Ik ga hem ook nog een keer aan je stellen. Wat is die zomertune voor jou deze zomer? Wat is hem gewoon officieel garantie? Daar kan niemand om twisten, daar kan niemand omheen. Net zoals hoe Melk dat zegt in de NPO Luisterrap, met alle liedjes van Karol G zijn zomerhits. Jij wilt richting die Karol G? Die Karol G kant? TV1 die zegt busy. Oké. Ik hoor je. Laat weten in de NPO Luisterrap, wat is de zomerhit van 2026? Welke tune kunnen we officieel op nummer 1 zetten? Jij mag het bepalen in de NPO Luisterrap. En een spraakmemo vind ik altijd extra gezellig, dus doe dat vooral.

0: Act of Soul met Aura Check. Luister naar TGIF, thank God it's Friday. En ik ben op zoek naar die zomerhit van 2026. Want ja, er is nu een discussie gaande over of we dat nu al kunnen bepalen. Nou, NPO, de mensen in de NPO-luisteren, die weten al zeker dat ze het nu al kunnen bepalen. Maar er is natuurlijk ook discussie over welke tune we dan kunnen draaien. Ik zie heel veel voorbij komen. Onder andere Demi, die stuurde het ook door. De zomertune van 2026 is Pile Pile. Die heb ik ook vaak gehoord. Gino, die stuurt dit door via de NPO-luisterapp.
1: Bro, Punta Cana, heb hem geneeld. Ja, man. Punta Cana is de zomerpokoe, man. Niemand kan op die tippen. Die is gewoon lekker. Ja, man. Iedereen vibe erop.
0: Ja, ik zie Jalisa ook in de NPO-luisterapp. Punta Cana. Er zijn... Ja, hoe ik het zo bekijk, zijn er eigenlijk nu twee tunes die overheersen. Waar we dus uit moeten gaan kiezen. Wordt het Mauvais Joe met Pile?

0: Wordt het Pile? Of gaan we voor Punta Cana, die we dan officieel op nummer 1 gaan zetten als de zomerhit van 2026? Hebben we gewoon even bepaald hier bij TGIF. Dat doen wij gewoon. Dus dit is je kans. Wordt het Pile Pile? Of wordt het Punta Punta? Drop het in de NPO-luisterapp.
1: Yo, Rosan. Yo, Joey, Marwana.

Zilaysa en FJ met So Amazing. De discussie. Met welke zomerhit we kunnen zeggen van... Oké, dat is dé zomerhit van 2026. Je kreeg net de keuze tussen Move Joe, Pile... en natuurlijk Ronnie Flex, Karel, Punta Cana. Ik keek even in de NPO-luisterapp. Heel veel berichten binnengekregen. Echt heel veel.

Felicia die vindt dat ook. En even kijken, wat heb ik nog meer? Ruby, iedereen echt in de NPO luister heb, die vindt gewoon dat Pielen de zomerhit is van 2026. Bij deze genomineerd en bij deze, we gaan hem ook draaien. Je hoort hem nu.

0: Ja, zometeen is het weer tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: En vorige week hoorde je het verhaal van Jordan. Hij was uitgezonden op Curaçao en vermoedde dat zijn vrouw vreemd ging. Via de deurcamera zag hij haar opgemaakt bij een onbekende man instappen. Zij zei dat het gewoon een vriend was. Nou, de conclusie was heel simpel. Iedereen in de NPO-luisterapp die zei overduidelijk gecheat. En nu dus een nieuwe ronde, nieuw verhaal. Je partner, je ex, je situationship of random scharrel. Wil jij erachter komen of er wordt gecheat of niet? Het kan allemaal. Je mag je verhaal gewoon delen in de NPO-luisterapp. Wij zijn een safe space. Je kan het uiteraard ook anoniem doen. En wij gaan dan uiteindelijk voor jou uitzoeken of jij bent bedrogen of niet. Ik doe het natuurlijk niet alleen, nee. Jij mag zometeen ook met ons meebepalen. Zometeen.

een verhaal binnengekregen van Rina. Ze is 18 jaar en zegt het volgende. Hallo Vanix, help mij, met uitroepteken. Mijn vriend is al een paar dagen op zuipvakantie naar Gerso en hij zei me gisteren dat hij doodziek is geworden en daarom dus soms heel lang niet reageert op appjes en zijn telefoon niet kan opnemen. Ik vond het heel zielig, tot een oude vriendin van me mij snapte met een filmpje en daarop zie je mijn vriend zitten met zijn vrienden, helemaal dronken, maar ook met zijn arm om een andere meid. Ik ben echt boos, maar ik snap het ook niet. Hij zegt zelf dat het oude beelden zijn, maar ik denk dus echt dat hij vreemd gaat. Wat denken jullie? Nou, ja, je hoort dus het verhaal van Rina. Nou, Rina, ik zou zeggen, verander je naam naar Rana. Begint te rennen, girl, Rana. Hey, dit is... Nee, man, dit is als je, als jouw vriendin jou snapt met het filmpje van dat hij daar... Met een, ook nog met een arm... Hè? Ja, nee, dit is crazy. Dit is crazy. Dus Rina zegt dat die vriend ziek op bed ligt tijdens die vakantie in Gerso. Sowieso is dat al... Faya, dat hij gaat naar Gerso op zuipvakantie. Jij bent daar niet eens. Dat is al Faya. Maar ook nog eens komt er opeens een filmpje en zijn excuus is... Nee, het was een oud filmpje. Damn. Maar goed... Het gaat er niet over wat ik denk, het gaat erover wat jij denkt. Laat het weten in de NPO-luisterapp. Dus Rina's vriend die zegt dat hij doodziek op bed ligt tijdens een vakantie in Gerso, maar verschijnt dronken op beeld met zijn arm om een ander meisje. Hij noemt het een oud filmpje, maar zij denkt dat hij vreemd gaat. Wat denk jij? Drop het in de NPO-luisterapp.

0: Black Eyed Peas, Ozuna en Jay Ray Soul met Mamacita.
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: We kregen een verhaal binnen van de 18-jarige Rina en zij zegt dat haar vriend ziek op bed ligt tijdens zijn vakantie in Gerso, maar verschijnt vervolgens dronken op beeld met zijn arm om een ander meisje. Hij noemt het een oud filmpje, maar zij denkt dat hij vreemd gaat. En de vraag was, wat denk jij? Demi in de NPO Luisterapp stuurt gecheat. Gerso is sowieso de place to be om vreemd te gaan en hij probeert zichzelf gewoon goed te praten en niet gepakt te worden inderdaad. Bas die zegt, is dit nog een vraag? Er is sowieso gecheat. En Evi, die heb ik ook aan de lijn. Evi, wat vind jij?
3: Ja, het is sowieso gecheat, 100%.
0: Ja?
3: Kijk, als je op vakantie gaat met vrienden, dat is helemaal prima. Maar de zuipvakantie, je gaat drinken, je gaat domme dingen doen.
0: Precies dat, man. Dat denk ik ook. Maar om even advocaat van de duivel te spelen. Zou hij überhaupt op vakantie hadden moeten gaan zonder haar?
3: Ja, kijk, op vakantie gaan, dat is prima, weet je. Maar van de specifieke zuidvakantie, weet je. Want je kan gewoon prima op vakantie gaan met je vrienden en het leuk en gezellig hebben. Maar dat gewoon dat gedeelte zuidvakantie. Dus als je op zuidvakantie gaat, dan ga je gewoon, ja, je gaat gewoon toch dingen doen. En dit zijn die dingen die dan dom zijn. Dan ga je met een andere chick dansen.
0: Ja, onze producer Boas wil ook wat zeggen.
4: Maar hij gaat gewoon lekker met zijn vrienden op vakantie. Hij neemt gewoon een drankje. Waarom is dat gelijk vreemd gaan?
3: Ik zeg niet dat dat gelijk vreemd gaan is.
4: Dat zeg je wel, want je zegt sowieso gecheat. Nee. 1. Hij gaat op zuipvakantie.
0: Nee, ze benoemt nog meer dingen daarna volgens mij, toch?
4: Ja.
0: Het enige waar hij ziek van is, is die nacht die hij heeft gehad met de chick van dat filmpje.
3: Precies.
4: Alleen omdat hij op zuipvakantie is geweest.
3: En niet alleen omdat hij op zuipvakantie is, maar hij probeert het te verbloemen. Hij zegt ook, oh ja, is een oud filmpje, is een oud filmpje. Maar hij probeert uit de gaslight, hij probeert sowieso onderuit te komen. Mm. Het enige waar hij inderdaad ziek van is, is die nacht, die wilde nacht die hij met die chick heeft gehad. En misschien wel meerdere, 100% meerdere.
4: Heb jij ervaring met dit soort dingen of niet? Is dit wel eens bij jou gebeurd?
3: Nou, dit specifiek niet, maar ik heb wel een ex gehad die echt ons hele relatie lang is vreemd gegaan. En er waren signs, ik heb ze niet gezien.
4: Wat waren de signs?
3: Gewoon met chicks chatten, gewoon ook laat met chicks chatten. Dus, dat waren gewoon van die signs, die had je gewoon moeten zien. Maar op dat moment ben je gewoon zo verliefd en wil je ze misschien ook niet zien.
0: Ja, okay. Dat is het denk ik ook. Dan ben je op een gegeven moment ook gewoon blind verliefd en denk je van, ik kan het bijna niet geloven.
3: Ja, sowieso gecheat.
0: Ja, oké, sowieso gecheat, Evi. Hij staat genoteerd. En als we kijken naar de rest van de NPO luisteren, ja, dan is er maar één conclusie, helaas.
2: Wel gecheat.
0: Ja, Evi, heb je misschien nog advies voor Rina?
3: Lieve schat, je bent zoveel beter dan het een. Je bent zoveel meer waard dan deze jongen. Hij is deze energie niet waard. Hij is jouw liefde niet waard. Er gaat een man komen die jou echt op handen en voet gaat dragen. Keep strong, you got this girl.
0: Amen. Amen. Dankjewel, Evi, voor dit mooie verhaal. Ik waardeer het.
3: Doei.
0: En ik denk Rina ook.
4: Zij moet ook gewoon even lekker op zuipvakantie gaan, Rina.
0: Rina, hè?
4: Ja.
0: Gewoon omgekeerde doen.
4: Ja, precies.
0: Ja. Even El Clasicootje misschien pakken.
4: Kwaad met kwaad bestrijden.
0: Net zoals deze tune van Lijp en Frenna, je hoort hem nu.
5: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bla weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Hey. Dali, Zoe Taurani, die hoorde je zojuist hierbij.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: located at phoenix.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Je bestelt dan

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 22:00 bij de NTR op NPO 3.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Na Frankrijk krijgt nu ook Spanje hulp van de Europese Unie bij het blussen van de grote bosbranden. In de buurt van Madrid zijn twee grote vuurhaarden inmiddels samengesmolten tot één grote brand. Het vuur heeft inmiddels de buitenwijken van Madrid bereikt. Deze inwoner maakt zich grote zorgen dat ook haar huis in vlammen opgaat, vertelt ze aan de Vlaamse omroep VRT.
1: Mi casa la tengo ahí. O sea, que jodido.
2: De nationale noodtoestand is onder meer bij Madrid uitgeroepen. De politie is er nu volop mensen aan het evacueren.
0: Bijna 20.000 Spaanse inwoners zijn inmiddels noodgedwongen vertrokken. De autoriteiten spreken van de ergste brand in de geschiedenis van de regio. Europese landen hebben inmiddels 4 blusvliegtuigen naar Spanje toegestuurd om te helpen. Crimineel Willem Holleder is na ruim 11 jaar overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Hij zat 11 jaar lang in de EBI in Vught, maar volgens adviezen was het niet langer nodig om hem daar te houden. Holleder zit volgens een advocaat nu in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel naast Rotterdam. En ook bioscopen in België gaan het volume zachter zetten bij The Odyssey. Dat is de nieuwste film van Hollywood-regisseur Christopher Nolan. Bezoekers klaagden over superhard geluid bij sommige scènes. Pathé hier in Nederland had het geluid al eerder aangepast. Deze bezoekers vonden het volume soms ook op standje 10 te staan. Ze vertelden ze gisteren aan De Gelderlander.
3: Ja, ik heb wel gehoorschade nu, maar was het wel waar.
4: Er is één scène met een cycloop en ik denk dat ik nog nooit zo'n luid geluid in de bioscoop heb gehoord. En verder de muziek, als ze over de golf gingen met een boot, was erg luid.
5: Ja, het is natuurlijk luid. Het is IMAX, het is overweldigend. Bijna te. Maar dat hoort bij.
6: Dat moet hard. Dat hoort zo. Ja, ik vind met zo'n grootse film, dan mag dat hard staan.
0: Ja, toch deelt de Pathé hier in Nederland oordopjes uit aan bezoekers van de Odyssey die het geluid echt te hard vinden staan. Het weer vanavond gewoon lekker zonnig hoor. En morgen ziet er ook prima uit. Droog, veel zon en maximaal 26 graden.
7: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god!
7: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: Yusuf. Ja, met zometeen heerlijke tunes. Christian D en Dior komen eraan. 30 degrees, eerst tijd.

0: zat het nummer te luisteren en helemaal aan het einde van de tune van Blijf Rustig KM, in de laatste paar seconden, zat nog een extra verrassing. Ik zou zeggen, luister even mee.
1: The fucking album is on the way, yeah. It's a fucking present, yeah.
0: Yeah, man. Hij zegt dus dat er een nieuw album aan gaat komen, eindelijk. Geef ons ook even een datum, man, bro. Drop ook even wanneer het gaat zijn. We kunnen niet meer wachten. Maar ik heb in ieder geval heel goed nieuws voor KM. En ook voor jou. Want deze week ga je Blijf Rustig extra vaak horen in de playlist. En extra vaak horen door je speakers.

0: Liefde met Labanta. En ja, het is weer tijd om een nummer te gaan vertalen.
1: Oh shit, is het alweer tijd voor? Yep.
0: Ja, het is tijd voor Nordin's Translation. Iedere week wordt dan een nummer gepakt uit het Engels, Arabisch, Frans, Spaans, Japans. Alles gaat gewoon er doorheen. Geheel op eigen manier gaan we die dan vertalen naar het Nederlands.

0: terug kijken naar.
1: Ja, dat was Akon Lonely die toen door mij werd vertaald. En vandaag gaan we het dus gewoon weer doen. Welke tune moet ik voor je vertalen? Je mag het me laten weten in de NPO luisterapp. En dan ga ik zometeen even goed mijn stembanden opwarmen. Want ja, die zijn natuurlijk van goud. Ja. En gesmeerd met honing en gember. Dus je gaat zometeen een mooi nummer van me horen. Drop het in de NPO luisterapp welk nummer dat dan moet gaan worden. En tot die tijd gaan we nog even een beetje toxic doen, toch? Met Jo Silvio en Young Philip.

Kan je eens iets van Michael Jackson vertalen? Beat It bijvoorbeeld. Je gaat even. Ja, gaan we dit echt doen? Gewoon Michael Jackson, Beat It? Laten we het gewoon doen, man. Laten we gewoon Michael Jackson, Beat It. Wat maakt het uit? Die liedjes worden hier toch al verkracht. Dus laten we dat gewoon doen. Laat me eerst even een slokje nemen. Oké, mijn keel is goed gesmeerd. Heb ik galm? Oh ja, ik heb galm. Een beetje galm. Komt-ie. Beat It van Michael Jackson.

0: weg en niffel, ga weg.
1: Ja man, dat was hem man. Ik wil een applausje van mijn producer Boas horen alsjeblieft. Applausje.
2: Ik ben echt, ik hoop dat mensen hun radio nog aan hebben staan.
1: Ja, dan zijn ze allemaal weggetuned, denk je?
2: Ik denk dat we officieel het dieptepunt hebben bereikt van dit item, man.
1: Lekker, man. Dat is het leven. Een beetje ook en nog een beetje gewoon. Ja. Dat is het leven, man. Het bestaat uit pieken en dalen, weet je. En je weet het, na pieken komen altijd weer dalen. Dus ja, ik veroorzaak altijd pieken hier bij Vanix.
2: Ja, of dit was het dal. Vanaf hier kan het alleen maar beter worden.
1: Precies, precies. Je moet altijd positief bekijken. Ja, nou, be dit vertaald, Lana, alsjeblieft. Vraag het me nooit meer. Dankjewel. Graag gedaan. Die dingen was dangerous. Net zoals deze tune van Meek Mill, Jeremiah, P&B Rock. Je hoort hem nu.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Ja, misschien staan er binnenkort wel influencers op officiële bankbiljetten. Hoe dat zit, dat hoor je zo naar Distinct en Morad, man, sorry.

0: Ja, en heel misschien staat binnenkort wel het gezicht van jouw favoriete influencer op je 10-euro briefje. Ja, je denkt het is een grap, maar het is serieus, want er komen nieuwe eurobiljetten aan. De Europese Centrale Bank, dat is dus de dienst die alle eurobiljetten maakt, die heeft een aantal ontwerpen bedacht en wij als burgers, die moeten daarop gaan stemmen. Boas, wie staan er eigenlijk allemaal op?
1: Ja, het zijn eerlijk gezegd wel een beetje saaie namen. Je hebt Beethoven, dat is die muzikant, Leonardo da Vinci, wat rivieren, vogels. Ik vind, de ECB had het wel even allemaal wat spannender kunnen maken, toch?
0: Ja.
1: Ze willen dat wij dat geld gaan uitgeven, toch?
0: Of graag.
1: Ik denk, stel nou dat wij zelf mochten bepalen wie er op die biljetten zouden mogen komen staan. Wie zou jij kiezen?
0: Als ik heel eerlijk mag zijn, als ik daar echt zeg maar iemand die echt wat heeft betekend, ook voor de maatschappij.
1: Wat je echt lauw vindt als dat
0: ook op een briefje staat. Ook op Europees zeg maar gebied hebben ze grote dingen gedaan. En je weet, ik probeer het nu een beetje uit te rekken.
1: Ja, je bent iets aan het zoeken.
0: Maar dat zijn toch wel deze heren.

0: goed om die vraag ook even te stellen aan de Vanix-luisteraar. Ja. Want als jij mocht kiezen, wie zou je dan op welk eurobiljet laten zetten? Dus bijvoorbeeld Boas die gaf aan Moula op een gele?
1: Briefje van 200, ja.
0: 200. Boef op bijvoorbeeld misschien een briefje van 500 paars.
1: We eten paars vanavond.
0: Ja, bijvoorbeeld. misschien wel, ook Leeuw Kleine kan ook op een 5 barkie briefje staan. Als hij ze niet verscheurt, hè?
1: Of op een kleintje, een 5.
0: Ja, vijfje inderdaad. heb je een Leeuw Kleine voor me?
1: Ja, heb je even een Leeuw Kleine voor me?
0: Nou, laat het weten in de NPO Luisterapp. Spraakmemo natuurlijk altijd extra gezellig. Dus welke gezichten, bekende gezichten, moeten op die eurobiljetten komen?

0: Miu op Funix.
1: Mulebei Short. Your city, your sound.
0: Funix.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mensen superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: fucking type shit.
1: Moela met Soort hier op Phoenix. En de Europese Bank die gaat de nieuwe eurobiljetten printen met dus nieuwe gezichten erop. Zij kwamen met voorstellen zoals Leonardo da Vinci, een paar random vogels en Beethoven bijvoorbeeld, rivieren. En wij dachten bij onszelf, Boas en ik, van ja, dit kan wel wat beter, toch Boas?
2: Ja, je wil dat toch niet uitgeven?
1: Ja, jij kwam al met Moela voor op geel.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook wat hij zei in een tune ooit.
2: Ja.
3: Ik word die paas aan ik word die paas aan
2: hij heeft het voor zichzelf alvast uitgekozen.
1: Ja.
3: Ik word die,
1: ja, en dan mocht jij ook laten weten via de NPO Luisterapp welke bekende gezichten jij heel graag zou willen zien. Nou, ik zag een berichtje voorbij komen van Gino. Gino die zegt, hahaha, natuurlijk die van mezelf op een biljet van 1 miljoen.
2: Wat heb je aan hemelsnaam aan een biljet van 1 miljoen?
1: Waar ga je dat uitgeven,
2: Gino?
1: Dan
2: sta je bij een tankstation en dan geef je een biljet van 1 miljoen.
1: Kan je alleen in Monaco of zo uitgeven?
2: Daar heb je toch niks aan?
1: Ja, nee. Lucas die zegt, ik zou 50 cent printen op 50 cent. Hé, dat zou wel hard zijn, eerlijk? Gewoon op een 50 cent muntje, het gezicht van 50 cent erop op de achterkant.
2: Ja, dat is tof.
1: Ja, dat zou hard zijn. Die zou je ook niet eens willen uitgeven, een soort collector item.
2: Creatiever met geld worden, ze willen dat we uitgeven.
1: Bilal zegt, zet Geert Wilders op die 5 euro, dan wil niemand hem meer aannemen. Nice Bilal, mooie punchline.
2: Ik hoor je.
1: Soraya zegt, ik wil Beyoncé op de 500, want dat briefje zie ik toch net zo vaak als haar in het echt. Oké.
2: Okay. Gaan we hem?
1: Nee, als haar in het echt.
2: Ze ziet die 500 niet vaak en ze ziet Beyoncé ook niet vaak.
1: Ook niet vaak. Oké. Zo, het kwartje is gevallen. Zo, het duurde even. Kwartje, 50 centjes gevallen.
2: Jij mag op het kwartje.
1: Ja, gooi mij maar op het kwartje dan. Kiara zegt, zet mij ex op een briefje van 0 euro. Precies wat die heeft toegevoegd aan mijn leven. Nice, Kiara. Goeie punchlines allemaal. En dan de laatste, die is van Noel. Die zegt, doe belastingdienst op de 20. Want uiteindelijk verdwijnt dat briefje toch weer naar hun.
2: Ja.
1: Damn. Ja. Ik blijf nog steeds bij mijn standpunt dat ik heel graag Bassie en Adriaan gewoon op de 50 euro biljet wil zien. Oranje wordt vaak uitgegeven. Je hebt toch 50 euro is denk ik wel een biljetje wat vaak voorbij komt.
2: Luca die stuurt ook nog in de NPO luisterapp Ash van Pokémon.
1: Oh, dat zou ik ook leuk vinden. Maar die zou ik niet uitgeven. Die zou ik echt gewoon gaan collecten.
2: Ja, ik hoor je.
1: Die zou ik echt gaan verzamelen. Oké. Nou, we zijn erover uit. Al die mensen mogen dus erop. Ik hoop dat ze luisteren daar in de Europese Commissie van de Bankbiljetten.
2: We willen geen Beethoven.
1: En we willen royalties ook op de bankbiljetten die jullie gaan printen.
2: We willen ze allemaal.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken...

0: www.phoenix.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Trek je niet echt lekker?

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Unie gaat akkoord met de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten oplegt. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zette er eerder nog een streep doorheen en daarna gooide president Trump het over een andere boeg. Hij kwam namelijk met het verhaal dat Europese landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Nou, ondanks dat buitenlandchef Callas zegt dat dat dikke onzin is, gaat Europa nu toch akkoord, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Dat is omdat de EU zegt, willen wij voorkomen. Dit geeft tenminste zekerheid. Het komt niet bovenop de afspraken die we hebben gesloten in de handelsdeal. Dus het wordt in ieder geval niet erger dan het nu toch al is. En ze zeggen, ja, we weten gewoon dat met Trump dat je dit soort dingen kan verwachten. Dus laten we dat nou alsjeblieft niet gaan aanvechten. Dit geeft duidelijkheid voor onze bedrijven. En hier kunnen we mee leven.
0: De nieuwe heffingen gelden voor 60 landen in totaal, waaronder de 27 Europese lidstaten. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. En het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie.
2: Certainly it was a significant explosive device and it would have or could have potentially caused significant damage.
0: De Ierse politie kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Die willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. Volgens de Ierse politie schuwen zij niet om wapens en explosieven te gebruiken. En via gladiola en een trommel en een fluit, het is een groot feest in Nijmegen, waar de Nijmeegse Vierdaagse er dan nu echt op ziet. Want uiterlijk 6 uur, nu dus, moeten alle 45.000 wandelaars over de streep zijn. Nou, deze mensen zijn al lang en breed binnen, hoor. En als je je dan afvraagt hoe dat voelt.
3: Ja, alsof Nederland wereldkampioen geworden is en wij waren het elftal.
4: Heel erg blij. Ook wel trots, maar ook heel erg blij dat zometeen de voetjes omhoog mogen.
5: Zwaar, maar je voelt het gewoon niet meer. De laatste...
0: En Jeroen was waarschijnlijk 4 dagen lang zenuwachtig voor die finish. Want toen hij eenmaal binnen was, vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk.
6: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn. En daarom wil ik aan je vragen.
0: Dat is ook om maar door een ringetje te halen, hoor. Vanavond gewoon lekker zonnig. En morgen ziet er ook prima uit. Een droge dag met veel zon. Het wordt maximaal 26 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Funny.
1: TGIF.
2: TGIF. Met Nordin en Wes.
3: Ja, vandaag dan niet met Nordin en Wef, maar wel gezellig met Joes. En vergezeld ook nog met Boas in de beeld. En ja, Boas, we hadden het net over zomerbaantjes. Want ik denk dat iedereen die wel ooit in zijn leven heeft gehad. En ja, het kunnen hele leuke zomerbaantjes zijn. Die heb ik ook wel eens gehad. Maar het kunnen ook gewoon echt... Ja, dan heb je gewoon geen zomer gehad. Je hebt alleen maar gewerkt en ja, het was ellendig.
4: Het hoort erbij toch? Je hebt van die zomers nodig dat je gewoon even aan het grinden bent.
3: Ja.
4: Dan, daarna ga je lekker op vakantie.
3: Ja.
4: Wat was jouw meest fucked up zomerbaantje?
3: Mijn meest fucked up zomerbaantje was toch wel in een supermarkt.
4: Ja.
3: In Den Haag. Zeg maar zo'n, je weet toch...
4: Ja,
3: de Marokkaanse supermarkt, niet zo'n officiële.
4: Oh, ja, ja.
3: En bro, ik heb daar letterlijk van, toen ik 14 was, van 7 tot 7 gewerkt. Dus vanaf 7 uur ochtend tot 7 uur, ik werkte daar zwart. Ik kreeg €2,50 per uur, bro.
4: €2,50 per uur.
3: Dus ik werkte de hele dag voor €30. En dan moest je kip snijden als slager. Je moest vakken vullen, kassa doen. Andere opdrachten doen van de manager. Die liet je bijvoorbeeld gewoon koffietjes en theetjes halen. En zelfs de gordijnen ophangen in zijn eigen huis.
4: Oké.
3: Okay. Ja, man. Okay. Ja, man. Jij?
4: Ja, mijn allereerste zomerbaantje. Ik heb echt overal gewerkt, maar de meest fucked up werkdag, laat me die zo vertellen dan, is dat was einde zomer. Het was een hele regenachtige dag. Het was echt alleen, en er was een wandeltocht door Rotterdam heen van 12 kilometer.
3: En wat voor werk deed je dan?
4: En ik moest, nadat de laatste wandelaar weg was, moest ik de pijlen van de straatlantaarns af te halen. En die meenemen. Maar dat was een wandelroute van 12 kilometer.
3: Oh, dus je moest al die
4: pijlen, 12 kilometer lang, elke bocht moest ik die pijl eraf halen. En het regende zo hard dat ik gewoon 3 of 4 keer compleet nat ben geworden en weer ben opgedroogd. En dan weer volledig nat. Ja, dat was kut hoor. Hey, moest ik 6 uur 's ochtends in Rotterdam zijn en ik was om 10 uur 's avonds klaar.
3: 14 kilometer. En dan bij elk paal ben je natuurlijk weer 5 minuten bezig.
4: En dan moet je weer die paal in gaan klimmen, want dan hebben die mensen weer net hoog hangen.
3: Wat een ellende. Ik zag op de Instagram van het Funix FM dat een paar bekende artiesten ook interessante bijbaantjes, zomerbaantjes hebben gehad.
4: Ja, we hadden het even gevraagd. Aquasi die werkte bij New York Pizza. Archie Trex die werkte...
3: Dat valt wel mee, denk ik. Het is misschien warm, maar je kan wel pizza eten.
4: Ligt eraan wat je doet. Archie Trex die heeft vliegtuigen schoongemaakt op Schiphol vroeger.
3: Nice.
4: GP uit G heeft in een callcenter gewerkt. Hij is ook wel die guy. Toch?
3: Ja, hij kan lullen als brugman.
4: Mevrouw, je koffiezetapparaat is niet stuk, hoor. Numidia heeft in de beveiliging gewerkt op festivals. Brian MG in Gent bij een elektronica winkel. Even kijken, Nessim die heeft in een tuincentrum gewerkt.
3: Maar wie is Nessim?
4: Nessim El Amadi. Je weet wel.
3: Maar hij is
4: je
3: een artiest. Waarom vragen we aan hem?
4: Ines heeft in de spa gewerkt. Defado Holwijn heeft geflyerd.
3: Oh.
4: En Tajula, ja, die heeft in de HEMA-fabriek gewerkt.
3: Oh, de HEMA-fabriek. Ik dacht een andere fabriek.
4: Ja, hij zei...
3: De diamantfabriek.
4: Zijn leukste herinnering, aan het einde van de dag waren er taarten over die weggegooid moesten worden. Niet omdat ze over datum waren, maar omdat ze niet meer verkocht mochten worden.
3: Dus ging hij
4: zo... Ongierig vonden wij dat dus in plaats van alles weg te gooien, namen we een hap uit elke soort taart die er was. Elke week andere taart. Heerlijk.
3: Nou, deel met ons ook jouw zomerbaantje die je hebt gehad. Je meest memorabele zomerbaantje. Zo is een gek woord, hè?
4: Zullen we de meest fucked up zomerbaan belonen met een Funix voetbal? Volgens mij hebben we nog een paar.
3: Hebben we nog een paar liggen? Oké, nou kom maar door in de NPO Luisterapp. Meest ergste zomerbaantje die je krijgt van ons een Funix voetbal.

0: gaan het allemaal halen. Jonna Fraser en Chirac, we're all gonna make it. Ja, en we hadden het over de meest fucked up zomerbaantjes die er zijn. En ja, ik vertelde net die van mij in de supermarkt werken van 7 tot 7. En dan €2,50 per uur verdienen. Boas die vertelde een mooi verhaal over...
1: Ja, ik moest pijlen na pijlen op wedstrijd weghalen.
0: Ja, 14 kilometer lang bij elke paal.
1: In de stromende regen.
0: Heerlijk, heerlijk. En ja, via de NPO Luisterapp kwamen ook berichtjes binnen met de meest irritante, vervelende berichtjes. Oh, wacht. Ik heb hem weggehaald.
1: Ik heb ze hier voor je. Jessin die zei in een snackbar werken zonder airco. Midden in een hittegolf. En hij rook na elke shift alsof hij zelf in de frituur had gelegen.
0: Oh ja, dat is ook lekker.
1: Goor, jongen.
0: Ja, ik had ook een vriend van mij die werkt op de Haagse Markt in de vis. Dus die rook elke dag naar vis.
1: Ah, dat krijg je er ook niet uit.
0: Nee.
1: Selma die gaat aardbeien plukken elke ochtend om 6 uur. Rug kapot, handen rood en betaalt alsof het vrijwilligerswerk was. Mm. Ja, betaalt dat zo slecht?
0: Ik denk het ja, in de kassen. Waarom denk je dat ze die Polen en Bulgaren halen? Ja. Voor goedkope arbeid.
1: Jaden die doet vakantieparken schoonmaken. Mensen laten daar echt dingen achter waarvan je niet wil weten hoe het daar is gekomen. Nou, ik kan me wel wat dingen voorstellen.
0: Ja.
1: Een vakantiepark.
0: Ja, als je kijkt naar... ken je nog die Peter Gillis herinner?
1: Ja.
0: Dan zag je al dat die vakantieparken alleen maar ellende.
1: Ja.
0: Iemand ook met een speciale...
1: Ik heb even Kirtano gebeld. Goedemiddag.
0: Ja. Avond.
2: Goeiedag.
1: Jij hebt met afstand de allergekste zomerbaan ooit. Vertel.
2: Hij is gek, hè? Hij is echt gek.
1: Hij is echt gek. Vertel, wat doe jij?
2: Ja. 'S Ochtends word je om 5 uur opgehaald door een busje.
1: Ja.
2: Een heel onbekend busje. Je stapt in. Die busje brengt je naar een schuur met 20.000 kippen. Je stapt in die schuur en je probeert zoveel mogelijk kippen te vangen en in de kooi te stoppen. En voor elke kooi krijg je 2,50. Dus reken maar uit.
1: Ze hebben de hele dag achter kippen aan het rennen.
2: De hele dag achter kippen aan het rennen. Als je thuis komt, wil je geen kip meer eten.
1: Maar die kippen, die kippen gaan dan naar de slachterij, denk ik?
2: Juist. Kijk, er passen 5 kippen in een kooi. Die kippen die pak je, die stop je in die kooi. Stapel je op. En ja, voor elke kooi plak je je label eraan. Zo tel je je eigen kooien, laat maar zeggen.
1: En hoeveel kreeg je per kooi?
2: €2,50.
1: Hoeveel
0: 5 kippen dan in één kooi? €2,50. 50 cent per kip.
2: Het zijn 20.000 kippen, dus die kippen lopen door jou heen of springen op jou. Dus je moet flexibel zijn, weet je? Als ik kramp in je schouder heb of zo, dan moet je daar niet zijn. Je moet
1: koprol
2: maken, alles.
1: Hoeveel van die kooien pak je op een werkdag?
2: Ja, als ik geen zin heb, dan ben ik gewoon lui. Dan pak ik er gewoon 20, 25. Maar als je echt een goede dag hebt, dan pak je er misschien 40, 45.
1: Oké, laten we zeggen 40 op een goede dag. Ik reken gelijk even mee, dan pak je €100 per dag.
2: Ja.
1: Maar voor
0: dan heb je wel echt gestreden.
1: Actief achter kippen aanrennen, barkie per dag. Ik weet niet, man. Ik heb wel respect voor.
2: Luister, het is gelijk basic fit, hè. Dus het is niet alleen maar rennen.
0: Je krijgt ook training erbij.
2: Ik ben van een one pack naar een six pack gegaan, hè. Maar uit.
0: Lekker, man. Nou, de prijs van meest fucked up zomerbaantje gaat denk ik wel naar...
1: Dubbel en dwars verdiend.
0: Kirtano, we gaan je blij maken met een Funnix Goodie pakket. Gaan we jouw kant op sturen.
2: Kosso Lobby, dankjewel, broer.
1: Kan je in die Funnix sokken achter de kippen aanrennen? Ik zweer, ik wil daar een video van sturen.
2: Ja, zal ik het doen?
1: Ja.
2: Ik trek ze aan en ik stuur jullie video persoonlijk.
1: Hey, ja, is goed.
0: Staat erop, hè, Kirtano. Shout-out naar jou, man. Succes, bro.
2: Tot de lobby. Ja, man.

Jij mag via de NPO Luisterapp laten weten welke tune jij heel graag wilt horen. Zometeen ga ik gewoon dat hele blok ter beschikking stellen van jou. Meerdere tunes gaan gedraaid worden om eventjes, je weet toch, in die mood te komen voor de avond, voor die vissa, voor die eventuele mooie avond die je tegemoet gaat. Dit is je kans. NPO Luisterapp, drop even welke tune sowieso niet mag ontbreken. Dan ga ik hem zometeen meenemen na muziek van Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel en

Swalabam, de remix-hoorde je hier op Phonix. En ja, ik zei het net al, aangezien Nordin en Wef er niet zijn vandaag, zijn we even de stoute schoentjes aangetrokken. En mag jij bepalen welke tunes wij gaan draaien? Nou, deze tune kreeg ik binnen van Zaop en die wilde heel graag Boei horen. Ik denk dat dat wel een goeie is om mee te beginnen, dus ik zou zeggen, let's go. Winning box.

met Toussabe Diori hier bij TGIF. Volgende week vrijdag zijn we er uiteraard gewoon weer tussen de 4 en de 7. En dan kan je weer heerlijk genieten van Noorden en Wef. En ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Zometeen natuurlijk Imani Invites. Ze nodig je uit, dus blijf vooral hier. En ik laat je ook niet zomaar achter. Nee, ik heb nog een paar tunes erin gegooid van mensen die het hebben aangevraagd via de NPO Luisterapp. Ik heb zometeen nog muziek van Jay-Z, Kanye West. Ik heb Kevin, wat ook nog voorbij gaat komen. En volgens mij was het Marcella die heel graag muziek wilde horen van de Notorious B.I.G. Nou, dan heb ik hem voor je klaarstaan. Dit is Juicy. Yeah.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland.

0: cafés.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Je bestel dan

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabaj was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. Een hele goede avond, your girl is weer back. Zometeen muziek van Henky T en Joey AK, maar eerst J door je speakers.

0: Phonics. Ibani invites.
1: Een hele goede avond, your girl is weer back. Je hebt me eventjes een paar dagen moeten missen bij Imani Invites. Jay, Chanel, ik weet niet wie er allemaal was. Sowieso shout-out naar jullie. Jullie waren volgens mij helemaal in goede handen. Maar your girl is weer back om jou helemaal te blessen met een fijn weekend. Festival season is helemaal in volle gang, je weet het van mij. Ik ben outside, elk weekend sta ik op een festie. En ik dacht, weet je, laat me jou ook gewoon even regelen. Dit weekend is namelijk tijd voor Kwaku. We hebben daar een eigen stage natuurlijk, on the block. En er staan super veel toffe artiesten. Je gaat erbij kunnen zijn. En ik heb dus goed nieuws, want ik heb hier dus nog wat tickets liggen. Die kunnen zomaar van jou zijn. Wat je ervoor moet doen is super easy. Ik heb hier een fragmentje. En als jij mij dus weet te vertellen in de NPO Luister-app welke artiest dit is, die natuurlijk ook op de line-up staat zondag, dan

crazy brazy deze middag nog een sessie neerzetten bij 101. En we hebben ook natuurlijk weer een super toffe DJ. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.

0: party girl door je speakers. En het is tijd om een echte party boy of party girl even te blessen.
1: Funic, Ibadi invites.
0: Het is namelijk deze zondag tijd voor Kwakkoe. We hebben onze eigen Funic stage daar. En ik dacht, weet je, laat me je gewoon even regelen. Je hebt misschien natuurlijk ook wel het nieuws gehoord. Kwakkoe gaat stoppen in zijn huidige vorm. Dus je weet zomaar niet eens of dit de laatste keer is dat we samen kunnen partyen bij Kwakkoe. Nou, het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is mij even te vertellen, welke artiest is dit die bij ons op de line-up staat? Ja, Janeiro, laat me het weten als jij het weet. Volgens mij dacht jij het goede antwoord te hebben, hè?
2: Nou, volgens mij dacht ik dus dat het Kaya Imani is.
0: Jij denkt Kaya Imani. Ik ga dat eens even nachecken. En dat is helemaal goed! Gefeliciteerd, Janeiro. Je wint 2 tickets voor Kwakkoe.
2: Dankjewel, dankjewel. Echt dankbaar.
0: Aw, that's cute. Weet je al wie je mee gaat nemen met dat extra kaartje?
2: Mijn vriendin sowieso.
0: Nou, gezellig. Helemaal date night.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, toch? Wat vind je er nou van? Dat Kwakkoe misschien gaat stoppen?
2: Ja, jammer, maar... Nou, voor de laatste keer misschien als het gaat stoppen, dan goed, toch? Dus
0: toch? We gaan even extra goed partyen dan, hè, zondag?
2: Juist.
0: Is goed. Nou, dan zie ik jullie dan. Geniet ervan. En sowieso enjoy your Friday night.
2: Dankjewel.

0: succesvolle clubs en festivals zet ze zich dus ook in om de volgende generaties te inspireren met DJ-workshops. En dan heb ik het natuurlijk over Ashley Christel. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Superleuk dat je er bent vandaag.
1: Yes, ik vond het echt heel erg fijn dat ik hier überhaupt mag zijn.
0: Of course. En volgens mij moet ik jou even beginnen te feliciteren. Want je bent volgens mij vorige maand gevraagd om te trouwen.
1: Ja, ik ben verloofd.
0: Ah, you a wifey for real?
1: Yeah.
0: I love it. Hey, wie zou jij nou het allerliefst op je trouwdag willen hebben om op te treden? Of ben jij iemand die zegt, ik vertrouw jullie niet, ik ga gewoon zelf draaien?
1: Zo, dat zou wel lid zijn hoor, als ik zelf zou draaien.
0: Ja.
1: Oh, zo, dat is een goeie. Ik zou sowieso FS Green.
0: Oeh.
1: Uh-huh.
0: Dat is wel een goeie inderdaad.
1: Ja, ik vind dus NEMS ook heel erg goed.
0: Oh ja,
1: dus
0: snap
1: sowieso FS Green en NEMS.
0: Ja. Nou, helemaal gezellig. En denk je van, weet je, ik ga het gewoon aan hun overlaten? Of zou je stiekem dan toch nog denken van, misschien ga ik zelf ook nog wel even achter de dek springen?
1: Ik zou sowieso tussendoor glippen.
0: Toch?
1: Ja.
0: Super nice. Hé, hey, je staat binnenkort op Festival Anders in de Alf aan de Rijn. En dat is dus eigenlijk jouw hometown.
1: Mm-hmm.
0: Voelt dat dan extra speciaal? Gewoon even je eigen stad representen?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk altijd heel erg leuk. En wat ook gewoon leuk is, is dat je iedereen zo wat kent. En ja, de gezichten, ja, die zie je best wel vaak. Dus dat is gewoon heel erg gezellig.
0: Gewoon even een lekkere thuiswedstrijd, toch?
1: Mm-hmm.
0: I love that. En je inspireert dus ook jonge kids door les te geven.
1: Ja.
0: Waar doe je dat?
1: Ik ben pedagogisch professional.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik werk bij een BSO. En hun zochten nog vakmensen. Dus wat je leuk lijkt om te doen als talent.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik heb gezegd tegen mijn manager, yo, ik draai. Dus, en ik vind het lijkt me heel erg leuk om de kinderen daar in voor te stellen en hun te laten ontdekken van oké, wat is draaien nou eigenlijk en hoe voelt het om aan een jogwiel te draaien.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is echt vet leuk. En ik had vandaag ook een workshop moeten geven. Ja, het geeft me zoveel energie en om die kids zo happy te zien, ja, daar doe je het voor.
0: Wat cute. Heb je al een nieuwe Martin Garrix ontdekt tijdens
1: je workshop? Ja, nou, aantal. Kinderen zijn zo goed, zo snel aangelegd als ze de drive hebben en het willen. Ja, dat is echt zo leuk om te zien.
0: Nou, helemaal Hannah Montana live.
1: Ja?
0: In de nacht ben je een DJ en overdag ben je gewoon les aan het geven. I love it. Hey, ik ben heel erg benieuwd, hè. Het is natuurlijk 2016, maar iedereen heeft het erover van, dit is de nieuwe het is 2026, mm-hmm. Maar iedereen heeft het erover van, dit is de nieuwe 2016. Welke tune die jij dan nu hoort, waar iedereen dan weer even terug naar aan het reminiscen is, denk jij van, nee, jongens, laat die lekker in 2016. Die tune kan echt niet meer.
1: Oh, ik vind dat echt een lastige.
0: Ja?
1: Nee, ik zou het echt even niet weten. En wat vind jij?
0: Nou ja, ik weet niet of die tune echt specifiek uit 2016 komt. Maar ik heb toch echt een allergie voor die All I Do Is Win remix. Met dan zeg maar die drop van... Je weet welke ik bedoel, toch?
1: Ja.
0: Nee, als ik dat in de club hoor, dan Loki wil ik gewoon naar huis gaan.
1: Ja, snap ik.
0: Toch?
1: Ja, for real.
0: Hé, hey, zometeen ga je een setje voor ons draaien. Wat kunnen we een beetje verwachten?
1: Een beetje Ronnie Flex, maar ook gewoon internationale hits. Dus blijf luisteren.
0: Stay tuned.

0: oren te blessen. Ik zou zeggen, schenk even een gezellig drankje voor jezelf in. Because we finna turn up. Let's go!
1: Gisteren was een hell of a night, maar ze heeft niks verteld. Shawty kende codes, don't kiss and tell.
2: Yes, and then we went to that club, and that club was super bacana.
3: Jacques Chirac.
4: Okay, Shawty.

0: Daddy, Doria Speakers.
1: Phonics. Imani Invites.
0: Ja, daar ben ik weer. We blijven natuurlijk gewoon een live show hier. En dan soms heb je opeens even technical difficulties. Maar we hebben het helemaal geregeld. Ik ben hier nog steeds in de building met Ashley Crystal. Die een heerlijke live set voor je gaat draaien. En ik ga je niet langer ophouden. Dus ik zeg, let's go!

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: series, interviews en dikste sessies. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. Een hele goede avond, je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Zometeen Nokia door je speakers, maar je hoort nu eerst Jade Lauren.

0: ik weet niet hoe het met jou zit, maar als er nog mannen zijn die beweren dat dames niet kunnen rappen, dan wil ik even een hartig woordje met ze spreken. Want deze dames die hebben woensdag ook weer laten zien in een 101 cijfer dat ze alleen maar vuur leveren. En dat is ook waar Sophia van het platform Fierce voor staat. Echte girl power. En ik ben ook met een hele powerhouse hier in de building. Dus give it up for Sky Indie, Mariposa en Sophia. Welkom, ladies.
1: Thank you.
0: Hey,

0: voor vrouwen in de industrie op dit moment?
1: Ik zie wel positieve veranderingen. Ik zie dat er steeds meer vrouwen platform krijgen. Ja, ik zie positieve veranderingen, zeker.
0: Oké, en denk jij van hoe we op dit moment bezig zijn allemaal... is zeg maar de juiste manier of zie je daar toch nog wel verandering in?
1: Ja, ik denk dat we wel... dat mannen ook, en vrouwen, beide... vrouwen gewoon eventjes moeten voortrekken om die balans te creëren. En dan, ja... dan kunnen we op een gelijke voet zeg maar weer verder.
0: Ja.
1: Beetje vergeleken met bijvoorbeeld hoe discriminatie is. Weet je, dan hebben bepaalde mensen of een groep heeft dan even die push nodig. Tot het staat en dan gaan we door.
0: Ja toch? We zijn in ieder geval lekker bezig. Ik zie steeds meer girlies overal. So I love to see it. En je hebt dan naast Mariposa en Sky Indie staan ook nog Dani Do en Noelle. Natuurlijk op de cijfer. Waarom deze vier?
1: Ze zijn gewoon alle vier heel hard.
0: Period.
1: Ja. En die combinatie vind ik gewoon tof. Iedereen is uniek. En die verschillende sounds bij elkaar, ja. Dat heeft er wel voor gezorgd. Ik vind hem heel sterk.
0: Ja.
1: Heel tof.
0: Ja, ik ook. Je zegt het zelf al. Het zijn vier hele verschillende sounds.
1: Ja.
0: Mariposa. Jullie hebben allemaal een hele andere stijl. Jij maakt natuurlijk Spaanse muziek. Ja. Hoe hebben jullie dit allemaal toch naar een geheel gekregen?
2: ik denk dat... Tenminste, ik heb wel onbewust gewoon geprobeerd een beetje naar iedereen wat te checken. Wat iedereen sound een beetje is. Om dan niet te ver daarvan af te wijken. Ik denk dat dat sowieso handig was. En vreemd genoeg is het toch wel eens goed samengekomen of zo. Ondanks dat iedereen toch wel zijn eigen dingetje deed. Ja. Maar ik loef het wel, zeg maar. Want het heeft toch wel een soort van, like, het heeft toch wel die cijferfeeling van dat iedereen zijn eigen shit doet.
0: Ja, vond je het dan ook extra spannend dat jij dan zeg maar als enige in het Spaans zeg maar komt?
2: Maar ik zeg je eerlijk, ik had wel verwacht dat ik waarschijnlijk de meeste haat zou krijgen, maar daar was ik gewoon voorbereid voor.
0: Echt? Maar is dat ook zo? Ja. Heb je de meeste haat gekregen?
2: Nou ja, gewoon, ik weet mensen volk gewoon niet met Spaans wat willen.
0: Echt?
2: Zeg maar, we zeggen toch ook, je doet Spaans als je zegt, je doet raar.
3: Ja. Maar heb je dan niet ook een groot Spaans publiek?
2: Ja, dat juist. Maar dit was de eerste keer dat ik iets meer Nederlands ging doen. Zeg maar, of tenminste in Nederland. Dus ik merkte gelijk die reacties van, like, pakken we deze Spaanse artiesten zo.
0: Oh my god.
2: Maar ik vind het wel grappig.
0: Ja, maar ook dat ik gewoon denk van, hallo, kunnen jullie niet even gewoon wat creatiever zijn? Het zijn altijd gewoon weer echt van die domme haatcomments dat ik echt denk van...
2: 40-jarige boys, whatever.
0: Toch? Altijd met anonieme accounts.
2: Maar het is grappig,
0: irritant. En de Sky stond natuurlijk ook op de cijfer. You're booked and busy, want je hebt ook nog vandaag een release gedropt.
3: Ja, niet vandaag. Was het dinsdag, afgelopen dinsdag.
0: Oh, dinsdag? Hoezo op een dinsdag?
3: Ik weet niet. Ik probeer gewoon die vrijdag nu te vermijden, omdat iedereen dan dropt.
0: Jij denkt, ik ga gewoon even tegen de stroming in.
3: Ja.
0: Ik loop dat wel.
3: Thank you.
0: En ik zie bij jou van, hey, je rapt, je zingt. Je doet eigenlijk wel een beetje van alles. Hoe zou jij zelf je eigen sound omschrijven?
3: Ja, ik vind het altijd grappig wanneer mensen me dat vragen, omdat ik me niet echt bewust bezig hou met wat ik maak. Ik maak gewoon wat ik voel. Maar het valt denk ik sowieso in de categorie van trap en R&B. Ja.
0: Oké. Okay. I love that. Gewoon the best of both worlds.
3: Ja.
0: Ja, toch? En als we dat dan nu toch over de girlies hebben en female empowerment. Is er dan een vrouw in Nederland, of misschien ook wel daarbuiten, kan natuurlijk ook internationaal zijn, waar jullie echt naar opkijken?
3: Rihanna.
0: The queen.
3: Mm-hmm.
0: Loef dat.
3: Ja.
0: En jullie ladies?
1: Beyoncé. Sorry.
0: Oké, ja, fair. Verder
1: van de oude garde, maar ik vind dat gewoon hard, ja.
0: Ik hoor dat. Niemand doet het ook als Queen Bee, toch?
1: Nee.
2: Nee, deze. Ik vind gewoon heel veel chickies wel gewoon hard, maar niet specifiek. Eentje, maar ik hoor wel met Rihanna, zeg maar, lijkt. Omdat ze wel gewoon echt haar eigen shit doet.
0: Ja, toch? Like. Altijd die Rihanna versus Beyoncé. Who's the best? Hey, zometeen ga ik verder met jullie kletsen. Maar jullie brengen natuurlijk ook allemaal gewoon muziek uit. Dus ik dacht, weet je, laat...

0: Girl Summer, Dory Speakers. En het is zeker een Hot Girl Summer, want ik ben met allemaal baddies hier in de studio.
1: Phonix. Imani Invites.
0: Ik ben hier met drie dames in de building die afgelopen woensdag een cijfer hebben gedropt. Dan heb ik het over Sky Indie, Mariposa en natuurlijk de lady all behind it, Sophia van Fierce. Welcome ladies.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: Hey, we waren natuurlijk al net gezellig aan het kletsen. En ja, we hadden het er eigenlijk al over van, jee toch, de girlies. Er wordt in ieder geval ruimte voor ons gemaakt. Maar ja, we moeten eigenlijk gewoon ook nog veel meer ruimte innemen, toch?
2: Ja. Claimen, ja.
0: Dat, we moeten echt die ruimte claimen. En ik loef in ieder geval om te zien hoe jullie dat aan het doen zijn. Woensdag natuurlijk die cijfer gedropt. En jullie zijn ook individueel als artiesten superveel aan het releasen. Sky, ik zie jou elke week, zie ik jou volgens mij wel voorbij komen dat je iets aan het doen bent.
2: Yes.
0: Zo aan het geven. Dan heb je daar weer een interview. Dan heb je daar weer een tune die je aan het releasen bent. Hoe voelt dat om op dit moment, zeg maar, ja, op dit punt in jouw carrière te staan en dat het eigenlijk gewoon allemaal zo hard gaat?
2: Ik weet niet. Ja, heel bijzonder natuurlijk dat ik dit nu zo mag meemaken en dat dit nu mijn leven is. Ik heb hier natuurlijk wel voor gewerkt en ik ben nog niet waar ik wil zijn. Dus dit is gewoon part of the journey en ik ben super blij dat ik hier nu mag staan.
0: Ja, ja. En wat is dan dat punt waarvan je zegt van, jeetje toch, ik ben nog niet waar ik wil zijn. Waar wil je uiteindelijk zijn?
2: Ik wil gewoon een allround artist zijn. Ik wil niet alleen muziek doen. Ik ben veel meer dan dat. Ik heb ook een passie voor kleding. Ik doe ook al schoenen customizen. Dus gewoon mezelf, mijn potentie helemaal eruit halen. Ja.
0: Nou girl, dat is te zien, want je komt altijd drippy. Je weet toch? Altijd als ik jou zie voorbij komen op Instagram, denk ik echt van, ja man, je bent echt een artiest. Je ziet er goed uit. Je bent een super knappe meid. Je muziek is aan. Dus je weet toch? You're the whole package. Ja, en ik ben echt benieuwd wat je nog aankomende tijd allemaal gaat laten zien. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen met jou.
2: Zeker.
0: Toch? Ja. En jij, Mariposa, jij bent ook druk aan het releasen volgens mij.
4: Yeah.
0: What's up next for you?
4: Volgende week woensdag komt nog een track uit. En daarna ga ik een EP releasen met Evelien dus.
0: Oh, samen. Ja, oh, samen. Dit is echt een gezamenlijke EP die jullie gaan droppen.
4: Ja, nog even snel gefixt voordat ze emigreerde.
0: Oh, ze gaat emigreren.
4: Ze woont nu al bijna een jaar in Brazilië.
0: Oh, dat meen je.
4: Ja, dus we hebben dat nog even. We wisten al heel lang dat we deze samenwerking wilden doen, maar kwam er steeds niet van. Dus uiteindelijk toch gedaan. En het was ook leuk voor ons, omdat het was gewoon een fijne collab, toch wel. Toch gewoon vanuit onze talen ook. Want dan zijn het Portugees en het Spaans. Het was wel nice om zo'n connectie hier in Amsterdam te kunnen maken, bijvoorbeeld.
3: Lijkt dat op elkaar? Spaans en Portugees?
4: Als je heel langzaam praat. Ja.
3: Een beetje verstaan.
0: Allebei lijken Latijnse talen. Ja. In a way, toch?
4: Ja, een beetje.
0: I guess. Ja. Maar wel echt wel anders, denk ik.
4: Ja.
0: Maar je bent dus wel echt veel met vrouwen aan het werk. Evelien dan, die collab. En dan nu ook met de girlies van Fierce. Hoe is het voor jou om gewoon eigenlijk met zoveel vrouwen samen te werken?
4: Ja, ik vind het wel leuk. Want eigenlijk heb ik hiervoor niet zoveel met vrouwen gewerkt. Het was voornamelijk heel veel met boys, zeg maar. Bijvoorbeeld uit Colombia of whatever, uit Mexico.
0: Mm-hmm.
4: Dus ik vind het wel leuk dat dat nu, zeg maar, even geswitcht is. Want ik wil deze ervaring ook wel meemaken, zeg maar, hoe dat voelt en hoe die energie is, zeg maar. En I really like it.
0: Ja, toch?
4: Ja, it's very nice.
0: Hopelijk meer van dit. Yeah. Hopelijk meer girlies die gewoon samenkomen om gewoon mooie dingen te creëren. Ja, ik denk dat Sophia daar in ieder geval heel goed mee bezig is. Dat jij ook dit platform aan het creëren bent voor vrouwen. Dus sowieso even een applausje voor jou.
4: Thank you.
0: I love it.
3: Ook voor jou.
0: Thank you.
3: Als ik het uitgenodigd heb, ik ben heel erg blij dat we hier zijn.
0: Tuurlijk. Ik wil altijd, toch?
3: Heel gewoon, sportief, tof.
0: Ja, echt gewoon credits geven aan de girlies. Wanneer ik gewoon zie dat mensen gewoon hard aan het werk zijn. En jeet toch, dat zijn jullie sowieso aan het doen. Fierce, lekker bezig. Wat is het volgende project van Fierce wat we kunnen verwachten?
3: Releases met artiesten. En ik kan er nog niet heel veel over vertellen. Maar vooral dat.
0: Oeh.
3: Toffe releases. Ik heb, zeg maar, naast het label doe ik ook nog artist management. Dus daar ben ik ook altijd druk mee, maar dat bijna.
0: Dus we gaan je gewoon in de gaten moeten houden.
3: Ja.
0: I love What's it. Mean? Ja, waar kunnen mensen Fierce in de gaten houden?
3: Fiercemusic.nl op Insta, TikTok. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, toch? Oké, ga het checken. En ladies, voordat jullie gaan, ik vond het sowieso super gezellig dat jullie er waren. Ik hoop ook nog heel veel van jullie voorbij te zien komen. En ik zei het natuurlijk net al, Sky, je hebt natuurlijk ook deze week iets gedropt.
2: Ja.
0: Ik dacht, weet je, laten we die tune ook gewoon gelijk even draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen.

0: Rihanna, Joe Duet Filet door je speakers. En het is een gezellige boel hier in de zaal.
1: Funnies, Imani invites.
0: Ja, want van de Ladies van Fierce van de 101-cijfer van deze week stappen we over naar de zomersessie van vandaag. En dit jaar is het dus het jaar om de Molukse community in het zonnetje te zetten. Want het is dus 75 jaar geleden dat de eerste boten aankwamen in Nederland. Nou, en in het zonnetje zetten, dat gebeurde dus ook bij Rotjoch in de studio. Helemaal vanuit de andere kant van de wereld. De boys van Kota Complex en Crazy Razy. Welcome, guys!
2: Yay.

0: national meeting today. So, Tutu, om dan met jou te beginnen. Het is natuurlijk weer een vernieuwende 101. Even een nieuwe taal afgestreept daar.
1: Ja, ja, zeker.
0: Het was dus Molux Maleisisch.
1: Klopt.
0: Is dat de eerste Molux Maleisische 101-sessie die er is geweest?
1: Voor zover ik weet wel.
0: Ja.
1: Zeker de eerste sessie waarin ook onze inheemse taal naar voren komt. Want Molux Maleis is eigenlijk van origine gewoon een marktaal die we door de jaren heen eigenlijk hebben overgenomen. Maar daar is natuurlijk ook nog een inheemse taal. En die hebben we dus ook perfect in onze 101-sessie.
0: Super nice. Ja, ik zag het voorbij komen en ik vond het echt super mooi om te zien. Want het was voor mij voor het eerst dat ik zoiets zag eigenlijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen, ja.
0: En volgens mij ben ik niet de enige, want volgens mij gaat het super hard, die sessie.
1: Ja, het gaat echt super hard. Het is echte blessings. Die boys ook, ze checken 101 al sinds dat het bestaat eigenlijk.
0: Ah.
1: Dus ze kennen het ook en ze waren ook heel erg bewust van waar ze natuurlijk bij aansloten en waar ze stonden. En die boys van 101 die zeiden ook van, het is lijp man. Binnen 24 uur was het ook gewoon meer dan 500.000 views op die promo alleen. Dus ja, was echt...
0: En hoe zijn de reacties in jullie Molukse community?
1: Ze zijn geschrokken, want we hadden het natuurlijk niet aangekondigd.
0: Mm-hmm.
1: En ook daar zijn ze bewust van de Molukse diaspora in Nederland en wat zich hier afspeelt binnen onze game. En om dan in één keer hun jongens te zien, onze jongens.
0: Ja, ja.
1: Samen die kruisbestuiving, zeg maar, werkelijkheid zien worden op 101 Bas. Dat is natuurlijk niet voor te stellen voor hun. Dus het ging helemaal los.
0: Ja, echt super tof om te zien. En want ik begrijp ook dat jij dus echt een beetje een beweging op aan het zetten bent met hier in Nederland en dan daar in Indonesië.
1: Yunus Panaya, shout out naar Yunus Panaya.
0: Ja, wat kan je daar iets meer over vertellen? Hoe zit dat precies?
1: Ja, Yunus Panaya is de initiator van Kota Complex. En samen met hem zijn we afgereisd naar Maluku, Melanesia. De boys daar wonen inmiddels in Jogja en in Bandung. En we zijn er dus naartoe gegaan om te werken met de boys. Omdat het tijd was dat er een kruisbestuiving zou plaatsvinden tussen Oost en West. Specifiek de Molukse makers tussen Oost en West. En het beginpunt daarvan is eigenlijk de muziek. En ze zijn nou natuurlijk supersterren daar in Southeast Asia.
0: Mm-hmm.
1: Ze beweegt daar shows en miljoenen streams. En alleen had ze nog geen voet al wel gezet in Nederland en in Europa.
0: Yeah.
1: Terwijl ze wel heel erg de game hier in de gaten houden. En ja, wij bewegen natuurlijk hier in Nederland. En 1-1 was eigenlijk 2. Dus we doen het eigenlijk tot stand gekomen. Dus Esso Yunus Panaya.
0: Ja, dus muziek brengt echt mensen samen gewoon
1: samen,
0: in dit
1: geval.
0: Echt
1: zeker.
0: Heel mooi om te zien. En guys, welcome. I'm gonna switch to English so you guys can understand as well. KB.
2: Me.
0: Yeah, it's you. How did you guys know about 101 Bars?
2: I seen TikTok.
0: Ah.
2: Yeah, my friend told me, Yunus and Tutu show me. Yeah, so I know.
0: And how was it for you to be there?
2: Bagaimana?
3: So, bagaimana di sana? Maksudnya rasa bagaimana waktu masuk ke 101 Bar?
2: Yeah, good.
0: Good.
2: Alles good.
0: Alles good.

0: Siggy en Dins, GP en Rijk door je speakers.
1: Phonix. Imani invites.
0: Zo, vandaag was ik aan de lopende band. Was ik mensen aan het inviten, joh. Het was een volle gezellige show. Zometeen tune je in bij Freddy Moreira. Dus toch, geen stress. Your girl gaat nergens heen, tenminste. Ik ga wel ergens heen. Ik ga naar huis. Maar jij gaat nergens heen, want de vibes gaan gewoon door hier. En morgen hoor je me tussen 1 en 4 live vanaf zomercarnaval. Want je weet het, waar de party is, daar is your girl. Dus ik check je morgen tussen 1 en 4 samen met Naomi tijdens zomercarnaval. Jamie Joy neemt het stokje gezellig van mij over tijdens Imani Invites. En voordat ik ga, heb ik nog even een banger voor je klaarstaan. Je hoort nu Aura Check.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: je recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna.

0: tikkie anders doet.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Libre. The tradition continues.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge.

0: en daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Trophy on the beat.
1: The winner of best producer is Trophy.
2: Let's go.
3: Trophy on the beat radio.
4: Yo, Trophy hier. Welkom weer bij een nieuwe Trophy on the beat radio. Vorige week kreeg ik veel DM's of ik helaas kon draaien en Alaka, dus ik heb ze even in elkaar gemixt voor jullie. Welke tune wil jij de volgende keer horen? Stuur me.

Heb ik liever dat je naar Spotify gaat, mijn album opzoekt en je favoriete tunes daar liked, dan dat ik ze hier allemaal in deze mix ga draaien. Ik heb er natuurlijk al een paar gedraaid, maar ga naar Spotify, zoek op Chameleon en dan kan je zelf kiezen wat je lekker vindt. Dit is Trobe in the Beat Radio, hier op Phonics.

op het liedje van mijn album genaamd Hoog, samen met K.A. en Jade Lauren. De support op deze track is niet normaal. Dank jullie wel. En we gaan hem natuurlijk hier draaien in Chobi on the Beat Radio.

0: Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Libre. The tradition continues.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Robin Roxette.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl
0: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe.

0: Tijds.nl. Your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

sound.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.